NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazers Ensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de Polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijn en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil daarmee een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op Concertgebouw.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
14: Ah, ik ben uit!
13: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
15: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
16: Hou je bek, man.
13: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
17: Gisteren was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bij de paus om plooien glad te strijken. Ik lees op de NOS-site dat de minister 40 minuten moest wachten. Dat is geen toeval. Dat moet de paus bedacht hebben. Mozes 40 jaar zwervend door de woestijn. Jezus die 40 dagen op aarde was na de opstanding. Mooi getal. Laat die Rubio maar even zweten.

0: Andreas Ottensammer was de klarinettist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nessesseguin met een van de preludes voor piano van George Gershwin. Goedemorgen, het is vrijdag, het is 8 mei vandaag. De jarige David Attenborough lacht je toe op AD en Telegraaf. De BBC-bioloog wordt 100 vandaag. Jolly good, van harte. Groene bedrijven zien de koersen stijgen. Dat heeft weer niks met die verjaardag te maken, maar wel met de oorlog. Dus niet alleen de benzinereuzen profiteren, maar ook de windmolenwiekers. Ja, trouwens schrijft daarover op de voorpagina. En Israël gaat een grens over in Gaza. Althans, verlegt de grens steeds die ze zelf hebben getrokken. De gele lijn. Wie in de buurt komt, wordt neergeschoten. Ja, daarover schrijft de Volkskrant bij een foto van twee Palestijnse jongetjes met een maaltijd. Karige maaltijd. Richard Korver is onze ontbijtgast. Zijn keuze uit de kranten hoor je straks. Per doet de knoppen. Jacobus is hier voor de muziek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Ik zag drie stukjes in de vorm van een peer. Wat ligt er nog meer in de muzikale fruitmand?
1: Dat is al prachtig. Maar ja. Ik heb ook nog twee schitterende gitaren van Steve Reich. Althans, muziek van Steve Reich op twee gitaren.
0: Heel fijn. We beginnen met Telemann. Welkom. Fijn dat je er bent bij de ochtend.

Muziek van Telemann was dat, deeltje uit een fluitconcert, gespeeld door François Lazarevitch op de fluit bij Les Musiciens de Saint-Julien. Nog een fluitje. Ja, 7:10, tijd voor de crypto. Mooie prijs deze week. Een boek is het van Klaartje Wesselink. Die tekent het levensverhaal van de Joodse cultuurjournalist en muzikus Paul Sanders. Getiteld De strijd van Paul Sanders. Hij schreef ook nog voor het Parool. Bijvoorbeeld vrienden noemden hem Paul F. Paul F. Sanders. Aan de hand van zijn levensverhaal vertelt ze hoe de 20e eeuw zich ontvouwde. En je leest waarom dit tijdperk zulke ongekende hoogte- en dieptepunten opleverde. Voor 8:45 graag de oplossing bij ons binnen. De goede bij voorkeur. De ochtend @karo-ncrv.nl. Dat is het mailadres, maar NPO Luister app die werkt over het algemeen veel sneller. Kun je ook een bericht inspreken, altijd leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt. De weg wijzen, daar waren Rembrandt en Steen wel van. De weg wijzen, daar waren Rembrandt en Steen wel van. Ik wens je veel succes.

0: De dans van de zalige of de gelukzalige geesten uit Orfeo et Eurydice van Gluck was dat. Met Marc-André op de contrabas en Véronique Teruel op de piano. Het is 7:15. En onze ontbijtgast vandaag is Richard Korver. Hij heeft het nieuws bekeken en heeft daar zo zijn mening over. Meneer Korver, goedemorgen. Bent u daar?
1: Hallo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja hoor.
1: U was helemaal weg.
0: Nou, u ook.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is u opgevallen?
1: Ja, twee dingen eigenlijk. Je komt er natuurlijk niet omheen. De bom- of vuurwerkexplosie bij het partijkantoor van D66.
0: Ja.
1: Waar gelijk allerlei bewindslieden zich over uitlaten. Chaos achter de voordeur. Is natuurlijk in een democratische staat zou je dat niet willen. Uiterst onwenselijk. Dus terecht dat men zich daarover uitspreekt.
0: Ja.
1: En helaas het zoveelste incident hè, bij dat partijkantoor.
0: Ja, ja, ja, want die demonstratie op het Malieveld die liep ook deels uit de hand bij dat partijkantoor. Daar werd een container in de fik gestoken. Wat moeten we hiermee?
1: Nou ja, kijk, je kunt natuurlijk de beveiliging opvoeren. Ik begrijp dat er iemand gepakt is. Dat is dan weer goed nieuws. En dan moet je hopen dat je erachter komt. Ja, is dit een eenling? Een impulsieve daad? Of zit hier toch een georganiseerd iets achter? Ik kan me voorstellen dat D66 dat wel wil weten.
0: Ja, ja. Goed, dat over die bom door de brievenbus van D66. Wat is er verder opgevallen?
1: Nou, er is bij meer instanties chaos achter de voordeur. De VU heeft inmiddels ook last van cyberhackers. Dus dat is een andere manier van binnendringen dan met een explosie. Maar het effect is zo'n beetje hetzelfde. De Shiny Hunters die hebben Canvas gehackt. Canvas is een soort softwareprogramma wat je nodig hebt als student om bij je lesstof te kunnen.
0: Ja.
1: En ja, dat is wel shocking. Want die hebben dus heel veel universiteiten gehackt. Niet alleen in Nederland, ook elders. En het schijnt dat ze nu de gegevens hebben van 30 miljoen studenten. En ja, net als bij Odido dreigen dat te openbaren.
0: Ja, dat is wederom de vraag. Wat moeten we daarmee? Want dat loopt steeds verder uit de hand, lijkt het wel.
1: Ja, het is natuurlijk een soort moderne vorm van criminaliteit.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een ander soort van kidnapping dan dat je een persoon kidnapt.
0: Mm-hmm.
1: Hoewel, je zou kunnen zeggen, persoonsgegevens, dat komt voor sommige mensen misschien toch dicht in de buurt. Ja, daar zou de overheid toch veel meer expertise op moeten inzetten dan dat ze tot nog toe doet. Hè. De politie surveilleert nauwelijks op het internet. En ja, hoe meer van dit soort incidenten je krijgt, hoe noodzakelijker het wordt.
0: Ja, heeft u het wel eens bij de hand gehad als advocaat ook? Dat u een zaak had waar...
1: Zeker, ik ben met regelmaat advocaat en mijn kantoor ook. Van organisaties of bedrijven die slachtoffer worden van ransomware.
0: Hmm.
1: Zo heet dat, gijzelsoftware.
0: Ja,
1: dus ja, soms mondt dat uit in onderhandelingen met criminelen. Soms als de bedrijven of de organisaties het goed geregeld hebben, kunnen ze terugvallen op een backup. En ja, even plat gezegd, dan denk je, zoek het uit, crimineel. Maar wij laten ons niet gijzelen.
0: Hmm.
1: Dus ja, je moet daar wel op voorbereid zijn.
0: Ja, ja, maar ja, hoe bereid je daarvoor?
1: Nou, door goede software, goede ICT-adviezen in te winnen, goed wachtwoordenbeleid.
0: Ja.
1: Daar gaat natuurlijk ook nog wel eens het een en ander mis. Dus je moet je wel bewust zijn dat mensen zich ook op enig moment in de maatschappij bewust werden dat ze hun deur op slot moesten doen. En niet meer erop konden vertrouwen dat als die open bleef, in de zin van niet op slot, dat men dan niet naar binnen kwam. Dat geldt eigenlijk bij de computer net zo.
0: Ja, ja. En opletten wat er door de brievenbus wordt gegooid. Ook dat.
1: Dat zeker.
0: Goed. Dank voor deze selectie uit het nieuws en een mooie dag gewenst. Richard Korver.
1: Ja, jullie ook.
0: Ja, dank.

De jazz standard The Midnight Sun Will Never Set van Quincy Jones, gespeeld door het gezelschap Windsink uit Houston. Richard Korver had het net over Canvas dat gehackt is. Toevallig gaat het ikje van NRC vanochtend daarover. Yvonne schrijft: mijn nicht studeert wiskunde. Ik app haar op of zij ook gebruik maakt van Canvas. Hoezo, vraagt ze. Ik stuur het bericht van de NOS door dat Canvas wereldwijd is gehackt. Om haar gerust te stellen heb ik er vlug achteraan dat het nog niet zeker is of haar universiteit getroffen is. Ze is minder onder de indruk dan haar tante en laat weten: ik hoop dat ze mijn huiswerk maken.

0: geïnspireerd op het werk van Goya, Goyescas, Enrique Granados, derde deel, El Fandango de Candilo, staat met Gabriel Perienes aan het klavier. Het is bijna 7:30. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de aanval op het D66-partijkantoor gisteravond. Bij het gebouw werd een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Het pand raakte licht beschadigd. Een motief is nog onduidelijk. D66-minister Sjoerdsma reageert in het programma Pauw en de Wit geschokt op de aanval.
1: Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt, volstrekt onacceptabel.
0: In september was het kantoor van D66 ook al doelwit tijdens anti-asielrellen in Den Haag. Gisteravond waren er zo'n 30 mensen binnen. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Rond de straat van Hormuz waren er aanvallen over en weer. Sinds een maand geldt een wapenstilstand tussen de twee landen. Volgens NOS-correspondent David Poort zeggen de Verenigde Staten dat het bestand nog steeds geldt.
2: Trump die noemde vannacht die Amerikaanse bombardementen op Iran een love tap, dus een klein tikje. En hij zei ook van, nou, we zullen het echt wel merken als het staakt het vuren echt voorbij is. Want dan zou je volgens Trump alleen nog maar een soort van brandende gloed uit Iran zien komen.
0: In Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen, ondanks het staakt het vuren. Zo meldt het Libanese gezondheidsministerie. Het risico dat het Hantavirus zich in Nederland verspreidt is heel klein. Dat zegt gezondheidsminister Hermans. Ze houdt de situatie wel scherp in de gaten. Het cruiseschip waarop de ziekte heerst is nu onderweg naar de Canarische eilanden. Daar zitten ze niet op het schip te wachten. Zo merkt RTL-verslaggever Geert Gordijn.
3: De regionale regering is ronduit woedend op Madrid. Maar de regering van Spanje in Madrid zegt, maak je geen zorgen. Als die passagiers straks van het cruiseschip afgehaald worden, gaan ze linea recta naar het vliegveld en terug naar hun land van herkomst.
0: Twee mensen die met een evacuatievlucht naar Nederland kwamen, blijken allebei inderdaad het Hantavirus te hebben. Ze liggen in ziekenhuizen. De gemeente Groningen zet toch in op het renoveren en verbouwen van cultuurcentrum De Oosterpoort. Daarbij gaat onder meer de capaciteit van de grote zaal van 2000 naar 3000 bezoekers. Plannen voor sloop en nieuwbouw zijn daarmee van tafel, zegt de wethouder tegen RTV Noord.
4: We hebben met een nieuwe invalshoek gekeken naar het huidige gebouw. Dus we hebben niet gekeken van hoe kunnen we nou een grote popzaal toevoegen. Maar we hebben gekeken, kunnen we ook een klassieke zaal toevoegen en dan de huidige grote zaal, dat we die ombouwen tot die nieuwe popzaal.
0: De Oosterpoort in Groningen is onder meer de thuisbasis van het Noord-Nederlands Orkest. Dat is blij met de plannen, omdat het orkest zo in het centrum van de stad kan blijven zitten en niet verhuist. Dan weer een verkeer met Niels Ergens.
5: De zon schijnt van tijd tot tijd en het is droog vandaag. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 18 graden in het zuiden. Rond de 18 graden en in het zuiden moet ik zeggen, kan het plaatselijk 20 graden worden. Situatie op de weg, alles bij elkaar maar een kilometer of 15 aan file. Het is een rustige vrijdagochtend. Eén uitzondering, dat is de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is die weer. De file voor knooppunt Velperbroek, 8 kilometer. 20 minuten vertraging vanwege het werk aan de IJsselbrug.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Altijd fijn. De ouverture tot Don Giovanni van Mozart door Le Concert de la Loge onder leiding van Julien Chauvin.
1: Mozart.
0: Jij wil iets over zeggen, ja.
1: Ja,
0: is
1: ja,
0: nieuw, hè? Is nieuw.
1: Is een nieuwe plaatje. Nieuwe Mozart. Ja. Oh, het zou wel mooi zijn.
0: Nou.
1: Dit doet mij altijd denken natuurlijk aan de film Amadeus. Die terug is in de bioscoop. Ja. In een 4K restauratie.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is het hele beeld is opgepoetst. En ook het geluid is aangepast. Dus eindelijk klinkt die muziek ook mooi. Maar het is wel een kans om die film nog eens een keer op groot doek te zien. Dat is
0: indrukwekkend toedoor. Zo prachtig. Ja.
1: En ik heb wel wat nieuws bij me ook van Steve Reich. Mm-hmm. Nagoya Guitars. Eigenlijk begonnen als Nagoya Marimbas.
0: Mm-hmm.
1: En Nagoya is een stad in Japan. In dit geval is het voor twee gitaren. Die komen daar ook vandaan. Dus dat is een bepaald type gitaar. Geloof ik vrij gewild op de tweedehandsmarkt.
0: Yeah.
1: Staalsnaren.
0: Yeah.
1: En het is echt diehard minimal music. Dus het zijn patroontjes die in die twee gitaren die elkaar eigenlijk achterna zitten en dan geleidelijk verschuiven. Ja, ik vind het prachtig. Vijf minuutjes.
0: Ja, precies. Als je het niks vindt. Het duurt maar vijf minuten.
1: Vijf minuutjes.

0: Giacomo Baldelli was dat op gitaar en op gitaar en nog een keer op gitaar met Nagoya Guitars van Steve Reich. 4 minuten 59 seconden, prachtige, tenminste ik vond het heel mooi. En luisteraar Hans, andere Hans, die zegt, mag het ook 10 minuten duren? Ja, we gaan het gewoon nog een keer.
1: Maar Jan Willem vond het martelmuziek, ja, maar het slaat wel door richting de positieve.
0: Ja, precies. Oké, we doen het niet nog een keer, maar we hebben wel straks Philip Glass.
1: Nee, dat wordt Schumann.
0: Oh, oké, goed.
1: Let maar
0: vooruit, maar het is kort voor 8. Dick Lienewaal was de krant en maakte nu volgende overzicht. En Niels begint.
2: In nog niet de helft van de vacatures staat een salarisindicatie. Blijkt uit cijfers van vacaturesite Indeed, schrijft de Volkskrant. Door nieuwe Europese regels moeten sollicitanten volgend jaar vooraf informatie krijgen over hun loon. Een vage omschrijving als een marktconform salaris of een goede beloning voldoet binnenkort niet meer.
0: De EU wil met de richtlijn loontransparantie loondiscriminatie op basis van bijvoorbeeld gender tegengaan. Lidstaten hebben tot 7 juni aanstaande om hun wetgeving te veranderen. In Nederland zijn de nieuwe regels waarschijnlijk per 1 januari volgend jaar van kracht.
2: Denk eens aan een carrière-switch, dat zegt de directeur van de Nationale Vacaturebank in de Telegraaf. Charita Boon heeft het over de 400.000 Nederlanders die werkloos thuis zitten. Overstappen is makkelijker dan je denkt en financieel hoef je er niet op achteruit te gaan, zegt ze in de krant.
0: Zoeken naar een andere baan kost werklozen gemiddeld 3 maanden. Veel werklozen blijven zoeken in de sector waar ze vandaan komen, terwijl daar soms grote reorganisaties aan de gang zijn. Ergens anders worden ze met open armen ontvangen, zegt Boon. Denk eens meer als Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
2: Het AD ging met een groep blinden mee naar een voetbalwedstrijd van FC Utrecht. De Eredivisieclub heeft een speciale tribune voor mensen met een visuele beperking. Die plekken zijn heel gewild, er is zelfs een wachtlijst. De 53-jarige Jalbert slaat geen wedstrijd over.
0: Hij vertelt, ik beleef de wedstrijd net zo intens als iemand die kan zien. Een bezoek aan stadion Galgenwaard omschrijft hij als een luidruchtig feestje. De blinde tribune bereiken is wel een hele tour. Je moet voorzichtig zijn met de steile trappen en smalle rijen tussen de kuipstoeltjes.
2: Trouw staat stil bij de 100ste verjaardag van bioloog David Attenborough. Die viert hij met een nieuwe film, Our Story. In dierentuin Artis in Amsterdam gaat die documentaire vandaag in première. Volgens directeur Rembrandt Sutorius laat de documentaire op een indringende manier zien hoe al het leven op aarde met elkaar verbonden is.
0: Het verhaal van Our Story is belangrijk voor Artis, vindt de directeur. Educatie is volgens hem een belangrijk middel om het publiek te informeren over de staat van de wereld. Dierentuinen liggen vaak onder vuur als het gaat om dierenwelzijn, zegt hij. Maar het is ook de plek waar mensen voor het eerst bijzondere diersoorten kunnen zien.
2: En in NRC tot slot een interview met Maurits Mus, de directeur van het Prinses Christina Concours. Morgen is de landelijke finale in Den Haag. Het concours is al 59 jaar een kweekvijver voor professionele muzici. Maar de directeur maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van steeds meer muziekscholen.
0: Ja, dat zei hij afgelopen zondag ook al in Panorama Zondag. Hij zegt, het overgrote deel van de muzici werd als kind niet gestimuleerd door zijn ouders, maar door de muziekschool, zo vertelt hij in de krant. Door alle bezuinigingen dreigen die steeds meer te verdwijnen. Dat is zeer zorgelijk, vindt Mus. Kinderen uit armere gezinnen krijgen hierdoor steeds minder toegang tot muziek. En tot zover de kranten. Een oud-winnaar van het Prinses Christina Concours, Nicolas van Pauken, 2006. Hier hoor je hem met Schumann.

Nicolas van Bouke met Ende vom Lied, een van de fantasiestukken van Robert Schumann. Hij was in 2006, Nicolas dan, winnaar van het Prinses Christina Concours, morgen de finale in Amare in Den Haag. Ende vom Lied, nou niet helemaal, want we hebben nog de crypto die ik even ga herhalen. De wegwijzen, daar waren Rembrandt en Steen wel van. Is de omschrijving, als je meedoet, maak je kans op het boek De Strijd van Paul Sanders over de journalist en muzikus, Joodse cultuurjournalist en muzikus, geschreven door Klaartje Wesselink. Voor 9:15 heel graag de goede oplossing bij ons binnen. In de tweede uur, veel middelbare scholieren die gaan een stressvolle periode tegemoet. De examens beginnen namelijk vandaag. Op een aantal scholen proberen ze de examenstress te verminderen met planten. Jawel, hoe zit dat? Dat hoor je straks. En rond 9:15 krijg je weer een fijne theatertip. Dit keer van de Ella Tjolak, theaterrecensent van de Volkskrant. Heel graag tot straks. Jazz.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals De Muziek der Sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral de jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacentrum in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. En daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog maar weinig stemmen geteld na de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Op plekken waar er wel is geteld, heeft de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben zoals verwacht winst behaald. De verkiezingen in Engeland trekken veel aandacht vanwege de benarde positie van premier Starmer. Hij is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende Britse bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankt hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
4: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Keenly-Site, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
5: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
6: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Hans Smit.
7: Vroeger had je bij het Eurovisie Songfestival een heel orkest zitten dat live muziek speelde. Nou, dat is lang geleden. Alles is al jaren ingeblikt. Nu is het nieuws, lees ik in de krant, dat Linda Lampenius live mag spelen. Zij is violiste bij de Finse inzending Douze Points, nu al. Ik hoop dat zij ook tijd krijgt om even te stemmen.

vind het heel leuk dat muziek van Mel Bonis, Franse componiste, deze week centraal staat in het NPO Klassiek Album van de Week. Haar Bourrée hoorde je hier door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba. Meer informatie over het album, dat vind je op de site van NPO Klassiek. Het is 8 mei vandaag. Europese landen die herdenken de overwinning op Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Naties roept mensen en organisaties op om stil te staan bij de slachtoffers van de oorlog. Premier Jette die komt vandaag aan op het eiland Sint Maarten. Het is zijn eerste bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. In 6 dagen tijd bezoekt hij alle Nederlands-Caribische eilanden. Je hoort hem al in het nieuws. Britse bioloog David Attenborough viert zijn 100ste verjaardag. Daarom gaat zijn nieuwste film Our Story in première. En vandaag beginnen de eindexamens. Jaarlijks zorgen die voor veel stress bij scholieren. Een aantal scholieren doet mee aan een experiment om die stress te verminderen. Daar hoor je meer over om 8:15. 8:45 krijg je fijne theatertype van Ella Tjollak van de Volkskrant. En we hebben ook een crypto. Nou en of, de wegwijzer, daar waren Rembrandt en Steen wel van. Welkom terug bij De Ochtend.

0: Passepied was dat, uit de Suite Bergamasque van Debussy. Nikolaj Luganski hoorde je op de piano. Ik lees in de krant, in NRC, dat in Taiwan een dorp is, dat heet Fenglin. Daar vieren ze het langzame leven. En dat doen ze onder andere door het organiseren van een slakkenrace. Het is al de derde editie. En Fenglin viert het langzame leven met een slakkenrace in kruiptempo, ja. Staat er boven het artikel.
1: Mooi. Ik weet er wel een goede muziek bij van Paolo Conte.
0: Welke van Paolo
1: Conte? Weet je nog met die slakkenreclame?
0: Nee.
1: En anders een stukje in de vorm van een peer, dat gaat ook allemaal.
0: Oh, dat kan ook, ja. De zegevierende slak krijgt een prijs van biologische zoete aardappelbladeren. Ontstressende activiteiten, daarover zo dadelijk meer. Nou, inderdaad, stukjes uit van een peer. Lekker.

0: Muziek van Satie. Revue Blanche speelde trois morceaux en forme de poire. Muziek in de vorm van een peer. Ontstressende muziek. Ja, en nog even over die reclame waar jij het over had. Dat is van, ik heb hem even opgezocht, staat op YouTube. Ja. Is van brandbier geweest destijds.
1: Mag we dat zeggen? Of
0: weet ik niet, geen idee.
1: Allemaal andere biermerken.
0: Moet je,
1: alle,
0: ja. moet je Grols ook noemen, geloof ja. ik. En Hertog Jan en zo. Bij deze gedaan. Maar dat is ontstressend, heel
1: ja,
0: ontstressend.
1: Zeker.
0: Over ontstressen gesproken. De landelijke examens die beginnen vandaag. Eindexamens voor veel middelbare scholieren. Een zeer stressvolle tijd altijd. Op een aantal middelbare scholen ondergaat de examenzaal dit jaar een metamorfose. Met een groene oase aan planten. En een van de scholen die aan dit experiment meedoen, dat is het Sint Bonifatius College in Utrecht. Ik ga daarover praten met Lisa Dompeling. Zij is afdelingsleider van de HAVO. Mevrouw Dompeling, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Even kijken, wat voor planten hebben wij dan? Zijn het dan wat dan? Vingerplanten of palmen of varens? Of?
2: Ja, het is eigenlijk een soort junglewand geworden. Aan de voorkant van de. Ja, ik kan het niet anders omschrijven dan dat. Ja. Aan de voorkant van de examenzaal met. Ja, echt van alles en nog wat. Varens, bananen, een soort bananenboom heb ik gisteren gezien.
0: Ja.
2: Het zijn 400 planten die ja, in een soort wand zijn gezet.
0: Allemachtig. Hoe komt u aan al die planten?
2: Ja, nou die heb ik niet zelf betaald. want dat is best wel prijzig.
0: Ja.
2: Die hebben wij gedoneerd gekregen van een plantenorganisatie die ons benaderd hebben daarvoor.
0: Ja, het idee is van een van de ouders geloof ik hè?
2: Ja, dat klopt. De moeder van een examenleerling, die ook deze leerling doet ook bij mij examen dit jaar, die zit in 5 HAVO. Zij heeft mij benaderd of wij hier aan mee wilden doen.
0: En wat is de gedachte achter deze groene oase? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar misschien kunt u het toch toelichten.
2: Nou ja, ik denk vanuit de organisatie, hun idee is, en dat hebben ze ook wel ook uitgelegd, dat zij het idee hebben dat er wetenschappelijk behoorlijk bewijs is dat het kijken naar plant of het kijken naar groen, dat ontstressend werkt.
0: Ja.
2: Ik kan me daar zelf wel iets bij voorstellen, maar we hebben eigenlijk vooral gedacht dat we daaraan mee wilden doen, omdat ja, zo'n examenzaal, ik weet niet hoe dat vroeger ging, maar bij mij in ieder geval, ik zat ook in zo'n gymzaal en ik denk heel Nederland vroeger.
0: Ja, ja.
2: Dat zijn hele, niet zulke hele prettige plekken om de hele tijd in te zitten, want het is een soort betonnen, grijze betonblok waar je een beetje in zit. En daar moet je heel veel uur doorbrengen. En je moet toch wel hele belangrijke, spannende dingen doen.
0: Ja, ja.
2: Dus wij dachten, als je dan de kans krijgt om dan te kijken naar een mooie plantenmuur.
0: Mm-hmm.
2: Dan zal dat vast wel helpen.
0: Ja, ja, je keek inderdaad vroeger uit op het wandrek en op de ringen en zo. Het was de gymzaal, meestal met allemaal rechte tafeltjes. Hoort dat ook niet een beetje bij de stress van een examen, dat die omgeving zo spartaans is?
2: Hoort dat erbij? Ik denk dat dat er zeker bij hoort. En tegelijkertijd hebben wij ook gedacht van, als het een beetje kan helpen om naar die planten te kijken, het kan op geen enkele manier kwaad.
0: Mm-hmm.
2: Een leerling zei gisteren ook, ze zijn gisteren ook komen kijken bij ons in de gymzaal, in de examenzaal. Dat doen we altijd, een soort kijkdag.
0: Ja.
2: Toen die plantenwand die was daar toen ook, toen zeiden ze allemaal wel van, wat fijn om naar te kijken. Ja. En als ik dan eventjes niks te doen heb, of ik moet me eventjes, ik heb even wat afleiding nodig. Mm-hmm. Dan kan ik eventjes misschien ook wat van die planten gaan natekenen. Dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, ja. Nou heb ik biologie destijds laten vallen, dus ik heb er geen eindexamen in gedaan. Maar is het niet zo dat groene planten, dat die zuurstof onttrekken aan de lucht als het dag is? Of is het juist dat ze zuurstof maken?
2: Ja, ze hebben wel, die plantenorganisatie heeft echt geselecteerd op planten die uitsluitend zuurstofverrijkend zijn en ook, hoe noem je dat, allergeen zijn. Dus, want mm-hmm. Wat je natuurlijk niet wil is dat er allerlei leerlingen met hooikoorts daar zo meteen ontzettend aan het hoesten zijn. Dat is een beetje, dat zou een tegenovergesteld effect bereiken. Dus daar hebben ze wel echt op gelet.
0: Ja, ja. En ze zijn ook niet met pesticiden behandeld en dergelijke. Dat is allemaal, het zijn allemaal koosjere planten, zo gezegd. Las ik ook nog dat het LACS, het Landelijk Actiecomité Scholieren, een stresslijn opent tijdens de examenperiode. De planten dus bij u tegen de stress op school. Maar ja, ik zei al eerder, examens zijn natuurlijk altijd toch wel een beetje stressvol. Slaan we niet een beetje door?
2: Ik ben het er wel mee eens dat ik zie ook dat er de laatste tijd ook in de media ook wel veel aandacht is voor het woord stress. Ik denk dat de examens altijd stressvol zijn en dat is het ook altijd geweest. En ik denk dat dat er ook bij hoort. Het is een heel belangrijke mijlpaal die zij moeten afleggen. En zonder gezonde spanning werkt dat ook niet. Dus dat hoort er ook bij. En daar moeten we denk ik ook allemaal niet te moeilijk over doen. Mm-hmm. Die stresslijn, dat hoorde ik ook gisteren. Ja, kijk, ik zie mijn leerlingen natuurlijk ook het hele jaar door aan de gang. En ik zie dan aan het einde, nu ze moeten, wel dat ze een beetje stress hebben. Ja. Maar ik heb niet het idee ook dat dit nu een soort van landelijke epidemie aan het worden is. En ik denk dat het ook goed is dat we daar ook met z'n allen een beetje nuchter naar blijven kijken.
0: Ja, oké. Okay. Mogen ze de planten mee naar huis nemen na afloop van de examens?
2: Ja, dat mogen ze zeker. We mogen ze ook op school houden. Dus daar zijn wij natuurlijk allemaal heel erg blij mee.
0: Oké, het blijft een groene wand voor volgend jaar alvast. Dank voor deze toelichting. En ja, veel succes. Want het is voor u ook natuurlijk een stressvolle tijd, hè, de examens, toch?
2: Zeker, dat is het altijd wel een beetje, maar ook altijd heel erg leuk.
0: Oké, Lisa Dompeling van het Sint Bonifatius College in Utrecht.

wat stressend als een plantenwand. Kirill Rybakov op de klarinet, Alexei Lubimov op de piano met Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt. De crypto van deze vrijdag, de wegwijzen, daar waren Rembrandt en Steen wel van, is de omschrijving. Veel op gereageerd inmiddels. Kijkrichting is genoemd, lichtstraal, kunstroute, dat was het allemaal niet. Heel veel goede oplossingen zijn ook al binnen, maar die van jou komt er nog bij. Dus nog een kwartiertje de tijd.

0: Aaron Sariel op de mandoline met een eigen gigue. Heel fijn. Het is 8:50. Het nieuwsoverzicht. Het is nog onduidelijk wat het motief is voor de aanval gisteravond op het partijkantoor van D66. Eén verdachte is opgepakt voor de explosie in Den Haag. In het gebouw waren zo'n 30 leden van de jongerenpartij van D66. Ze konden het pand uit via een speciale vluchtroute. Die kwam er na een eerdere aanval, zegt de voorzitter van de Jonge Democraten in het Radio 1-journaal.
1: Het is helaas niet de eerste keer dat onze moederpartij doelwit is van steeds extremer worden geweld. En dat is denk ik niet alleen onze moederpartij, maar een bredere trend waar ook veel gemeenteraadsleden en andere volksvertegenwoordigers bedreigd worden. En dat is denk ik iets waar we als Nederland voor moeten gaan waken.
0: Premier en D66-leider Jetten spreekt van een laffe daad van intimidatie. Politici van andere partijen reageren ook geschokt op de aanval op het D66-kantoor. Iran en de Verenigde Staten hebben aanvallen op elkaar uitgevoerd rond de straat van Hormuz. Beide landen geven elkaar de schuld van het geweld. Sinds een maand geldt een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Dat is volgens de Amerikaanse president Trump nog steeds van kracht.
2: They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us.
0: Trump zegt dat, of hij schreeuwde, dat de aanvallers zijn vernietigd. Hij noemt de Amerikaanse beschietingen verder een liefkozende tik. In het Verenigd Koninkrijk wordt nog hard gewerkt aan het tellen van de stemmen van de verkiezingen van gisteren. De Britten gingen naar de stembus voor nieuwe gemeenteraden. De Labour-partij van premier Starmer staat op verlies. Winst is er voor de anti-immigratiepartij Reform UK. Zo zegt deze deskundige tegen de BBC.
3: Reform might be able to win control of councils in the north of England that have been Labour since 1974 when they were first created. The one place that frankly doesn't look as though it's going to change very much is Scotland.
0: Ja, de Schotten stemden voor hun eigen parlement, net als inwoners van Wales. De examens, eindexamens beginnen vandaag. U hoorde het ook net. En ook het Nationaal Klimaatexamen gaat van start. Mensen kunnen er 3 weken lang aan meedoen op meer dan 100 plekken in het land. Het examen is een initiatief van een platform dat draagvlak wil creëren voor de energietransitie.
4: Het doel van het examen zelf is eigenlijk, daar zit ook heel veel informatie in waarvan mensen niet weten. Nou, de kans vrij groot is dat mensen niet weten hoe dat zit. En op deze manier verrijken we die kennis en hopen we de mensen te laten inzien dat het allemaal een vrij serieus onderwerp is en dat het wat groter gaat zijn dan heel veel mensen verwachten.
0: Ja, mensen die meedoen aan het klimaatexamen kunnen vragen verwachten over onder meer elektrische auto's en voedselverspilling, zo meldt de NOS. Dan Niels Erkens met weer en verkeer.
5: De zon schijnt van tijd tot tijd en het is droog vandaag. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 18 graden. In het zuiden kan het plaatselijk 20 graden worden. Te weg niet zo gek veel aan de hand, 1,20 km aan file. Opnieuw de meeste vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek. 7 km, 20 minuten extra vanwege de werkzaamheden.
6: De ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Het eerste deel uit het zesde Brandenburgsconcert van Bach. Antoine Tamsty op de altviool bij Academie voor Alte Muziek Berlin. Nog even over die eindexamens met groene planten in Utrecht onder andere. Om te ontstressen, waar we het om kwart over acht over hadden. Leontien, een luisteraar, die zegt... Goed idee die planten voor in de gymzaal tijdens een examen. Als biologieleraar kan ik je vertellen dat groene planten als ze licht krijgen... zuurstof afgeven, oh ja, dat was het. Krijgen ze onvoldoende licht, dan houden ze daarmee op. Dus het is wel belangrijk dat er voldoende licht is in de gymzalen. Verder zou het voor het geheugen, schrijft ze, van de kinderen het beste zijn... om in de klas waar het vak gegeven is ook examen te doen. Herinneringen worden vaak getriggerd door wat je ziet. Dus in het klaslokaal van wiskunde... kunnen ineens die wijze woorden van de wiskundeleraar omhoog komen. Handig. Goeie tip.
1: Ja, het heeft wat praktische bezwaren. Maar ja,
0: het is te klein, hè?
1: Ja, denk het.
0: Ja, kan allemaal niet, nee.

0: dialoog van de twee Maria's uit de Armonia Davetti Devoti van Giovanni Legrenzi. Je hoorde de L'Écrit de Paris onder leiding van Geoffroy Jourdain. En nu is het 14 minuten voor 9 op vrijdag, tijd voor een theatertip. Vandaag van Ella Tjolak, theaterrecensent van de Volkskrant. Ella, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Jij wil het graag hebben over de voorstelling Genoeg over mij van stand-up comedian Stefan Pop, zijn vierde soloprogramma. Wat is het voor voorstelling?
1: Het is een comedyavond, dus er zijn heel veel leuke grappen over zijn jonge gezin bijvoorbeeld. Maar dat noemt hij small talk, maar er is ook hard talk en daar is hij ook heel goed in. En het gaat eigenlijk vooral over zijn, het gaat over de manosfeer. De manosfeer is zeg maar een online beweging van mannen die nogal misogyn zijn, ja. Op zijn zachts gezegd.
0: Ja. En doet eten.
1: Maar hij verbindt dat aan eigenlijk zijn grootouders die uit Roemenië, huh? Die hij vaak heeft bezocht en die in een decennia lang in een dictatuur hebben geleefd.
0: Ja, ja, van Ceausescu. Dus hoe verbindt hij die twee dingen dan met elkaar?
1: Ja. Nou, voordat hij ingaat op de manosfeer vertelt hij over dat hij als kind Roemenië bezocht. En Ceausescu was toen nog aan de macht ook. En, maar zijn grootouders die waren ook ontzettende grappenmakers. Maar er werd natuurlijk wel gespot met de dictator. Wat ook een enorme alfaman was en een berenjager. Maar dan natuurlijk op een indirecte manier, want er was wel censuur. Ja. En dan vervolgens trekt hij dat naar het heden en dan vertelt hij over dat hij als comedian, die ook sketches maakt, ook voor sociale media. Dat hij daar af en toe aan moet schaven. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de titel moet wijzigen, omdat het anders niet wordt opgepikt door het algoritme. Bijvoorbeeld, dan noemt hij als voorbeeld dat hij een sketch had gemaakt over, volgens mij was het onderwerp Israël-Gaza. En toen de Gaza in stond in de titel, werd het niet opgepikt. Hey. En toen hij dat weghaalde, werd het 1000 keer zoveel bekeken.
0: Oh.
1: Maar, zegt hij, ondertussen krijgen die alfamannen, zoals Andrew Tate bijvoorbeeld, ja. Het boegbeeld van de manosfeer, wel alle ruimte. Hmm. En hebben zij miljoenen volgers online op het internet. Dus hij laat zien hoe eigenlijk dat wat Ceausescu, de berenjager, de alfaman, die door het hele volk werd gevreesd, het Romeinse volk, dat soort figuren krijgen nu eigenlijk weer een beetje de overhand. Dat is een beetje de strekking, denk ik.
0: Ja, ja, bijzonder. Stefan Pop, we kennen hem natuurlijk van, hij is van de Comedy Train en hij maakt ook het programma Clickbait op tv. Is het ook een podiumbeest, zeg maar? Houdt hij zich staan in zijn?
1: Ja, ik vind van wel. Nee. Ik ken hem eigenlijk alleen van Lubach. Daar was hij twee keer te gast vorig jaar. Dat was, vond hij zelf ook achteraf niet zo'n denderend optreden. Maar hoe het ook zij, hij werkt al inderdaad 20 jaar, is hij al lid van het comedy collectief Comedy Train. En ik merkte gewoon toen hij op het podium opkwam, van dat hij er heel ontspannen bij stond. En ik merkte echt van, hij heeft veel ervaring. En hij had ook een goede klik met het publiek. Was ook wat interactie. En ik vind hem echt een begaafde komiek.
0: Ja.
1: Ja, hij heeft me echt positief verrast.
0: Ja, ik zag het. Je geeft hem 4 sterren in de Volkskrant.
1: Ja.
0: Ja, ja, dan zal hij iets verdiend hebben. Toch?
1: Ja, ja. Maar het is nogmaals niet alleen maar comedy. Hij weet het ook echt heel goed. De zwaardere onderwerpen aan te kaarten. Waaronder dus bijvoorbeeld dat hij de executie van Ceausescu heeft gezien live op tv toen hij bij zijn grootouders was.
0: Ja.
1: En wat daar zo interessant aan is dat er tegenwoordig nu ook weer door AI ook weer een beetje met die geschiedenis wordt ook weer een beetje door AI aan gerommeld. Want er zijn nu video's opgedoken waarbij het lijkt dat hij na zijn executie opstaat. Uit de dood, als het ware. Of dat hij niet vermoord is. Dus zowel AI, dus nieuwe technologie, als die manosfeer types als Andrew Tate, die weten gewoon de waarheid te verdraaien en de geschiedenis te verdraaien. En ja, dat enge, dat voel je ook. Hoe spannend dat is eigenlijk. Ja. Dat laat hij ook heel goed zien.
0: Hou ze in de gaten. Stand-up comedian Stefan Pop dus. Zijn vierde programma Genoeg over mij is nog tot september door het hele land te zien. Dankjewel, mooie tip Ella. En een fijne dag gewenst. Tot de volgende
1: fijne
0: keer.
1: Fijne dag.
0: Bye.
1: Doeg.

0: tweede deel uit de symfonie nummer 4, de Italiaanse van Felix Mendelssohn, het Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Jaime Laredo was dat. 4 voor 9. Hola, tijd voor de crypto. De wegwijzer, daar waren Rembrandt en Steen wel van. Dat was de omschrijving. Veel op gereageerd, genoemd onder andere moraliteit, kunstroute, lichtstraal, kijkrichting, Hollandse meesters, symboliek, verdwijnpunt. Dat was het allemaal niet. Wat was het dan wel? Nou, Jenny die schrijft het volgende. De overeenkomst tussen Rembrandt en Jan Steen is dat ze allebei in Leiden zijn geboren. En Leiden is een ander woord voor de wegwijzer. Dus de oplossing is Leiden. Helemaal goed. Jenny, we sturen dat boek over Paul Sanders, de strijd van Paul Sanders, naar jou toe. Veel plezier ermee. Straks na 9 gaat Ab Nieuwdorp verder met de klassieke. Gaan we wat leuks doen?
1: Ja, goedemorgen Hans. Ik pak het Mendelssohn-lijntje op. Mooi. Ik ga verder met een ander deel uit diezelfde Italiaanse symfonie van Mendelssohn. Dus.
0: Derde deel?
1: Het eerste deel.
0: Oh,
1: lekker snel, lekker snel. En een heel mooi koorlied van Claude Debussy.
0: Echt heel mooi. Fijn, heel fijn. Ja. Goed, dat allemaal na 9 uur. Wij eindigen met de paardenkoersen. Een galop van Gottschalk, Louis Moreau Gottschalk. Dankjewel voor de mooie muziek allemaal.
2: Ja, graag gedaan Hans.
0: Het is een feest.
2: Was me genoegen.
0: Fijne dag, heel graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest, zegt de WHO. Ze heeft het virus dus niet. De vrouw zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet. Het is niet bekend of die aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Het is nog niet duidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter Pater Notte spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog, het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer, maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Begin je dag vol energie met de leukste muziek bij Arbeidsvitamine. Of ontdek de mooiste avonturen in de podcast Poplegendes in de polder. Of geniet van live sport en bijzondere verhalen in langste lijn en omstreken van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen. Hartelijk welkom. Vliegende start met deze muziek van Frans Beck, Presto.

lekker, dat pulserende klaverzimmel dat het tempo aangaf. En dat was een snel tempo presto uit de derde symfonie van Franz Ignaz Beck door Stadtzone Frankfurt onder leiding van Michaele Schneider. Begin van deze klassieke van vrijdag 8 mei. Met straks een van de allermooiste koorliederen in het Frans. Muziek van Claude Debussy, een rustpuntje. Maar voor nu houden we het tempo nog even vast wat we hoorden bij Franz Beck. Nu doorvloeiend in muziek van Felix Mendelssohn. Eerste deel uit zijn Italiaanse symfonie. De harteklop van Italië met heel veel stralende zon.

London Symphony Orchestra, onder leiding van de Italiaanse maestro Claudio Abbado, in het eerste deel uit de Italiaanse symfonie, symfonie nummer 4, van Felix Mendelssohn. Zometeen muziek van Ludwig van Beethoven door pianist Paul Lewis, daarvoor cellist Checo Canemessen. Maar nu eerst een lied waarin verlangen en bewondering samensmelten tot iets tijdloos. De woorden die zijn middeleeuws, geschreven door Charles d'Orléans, hertog en dichter, die ze opschreef in een Engelse gevangenis waar hij 25 jaar zat na een verloren veldslag. Dat was niet zomaar een veldslag, maar dat was de slag bij Agincourt. De vrouw die hij in dat lied bezingt lijkt op het eerste gezicht een geliefde, maar wie verder leest, luistert, begrijpt, hij zingt over Frankrijk, over zijn thuisland, over alles wat hij mist en niet mag zien. Bewondering voor een vrouw, heimwee naar een land, verlangen naar vrijheid, het mag alles zijn. Je bent vrij in je eigen interpretatie van dit lied. 400 jaar later zette Claude Debussy die tekst uit de middeleeuwen op muziek voor vierstemming. Koorlied Dieu qui l'a fait bon regarder. God, wat is zij mooi om te zien.

Lewis. Hij speelde het rondo, deel 4 uit de pianosonate nummer 15 van Ludwig van Beethoven. Daarvoor een traditional, Starve the Country Down, gespeeld op cello door Checo Canemessen. En daarvoor dus dat lied van Claude Debussy, Dieu qui l'a fait bon regarder. En van de 3 liederen op teksten van Charles d'Orléans. Gezongen door het Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Ed Spanjaard.

0: kettingreactie.
1: Ja, dit keer best wel dicht bij 9:30. Dat is een beetje het tijdstip van deze vaste rubriek in de klassieken, waarin je als luisteraar mag reageren, kan reageren met muziek aangedragen door andere luisteraars. En veel verhalen binnengekomen de afgelopen dagen. Dank daarvoor. Het gaat om jouw eerste kennismaking met klassieke muziek. En in deze meidagen van terugkijken, herdenken en herinneren heeft dat ook zijn plek in die verhalen. Gisteren ging het om muziek, voor het eerst gehoord en gezien trouwens op zwart-wit televisie. Het was een van de Slavische dansen van Antonín Dvořák.

En voor je het weet hoor je hem weer helemaal. Maar dat was dus gisteren. De nieuwe schakel die is van Ria. En Ria die schrijft eigenlijk een beetje hetzelfde als doorgaand op het thema van die televisie. Namelijk in de jaren 50 hadden we net televisie. Ik was hooguit 5 of 6 jaar en op tv werd een opera uitgezonden. Aan het einde kwam er een brandend beeld binnen. Dat vond ik heel eng. Jaren later werd er een opera uitgezonden, diezelfde opera op tv. Ik mocht van mijn moeder opblijven om te kijken, maar ik zei nee, want aan het einde komt er een brandend beeld binnen en dat vind ik eng. De volgende morgen zei mijn moeder, je had gelijk, er kwam een brandend beeld in voor. En weer jaren later, toen mijn broer aan het conservatorium studeerde, vertelde hij me over de opera Don Giovanni van Mozart. En toen wist ik het meteen, dat was die opera die ik als kind zo eng vond.

de huiveringwekkende slotscène uit Don Giovanni van Mozart. Met als die grote diepe bas de commentatoren Andrea Silvestrelli. En daarbij de English Baroque Soloists en de Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner. Ik kan je voorstellen dat zoiets, en dan zeker met een brandend beeld ook nog op televisie, ook al is het zwart-wit, heel veel indruk maakt op een kind dat voor het eerst dit meemaakt, dit ziet. Eerste kennismaking dus met klassieke muziek. Heel veel indrukken te verwerken met die Mozart. Weer als rode draad misschien voor de volgende schakel aan de ketting aanstaande maandag. Ik ben heel benieuwd waar jij mee gaat komen. Via de NPO Luister-app kan dat en ook via de mail. De klassieken@avrotros.nl

0: Eerste Spaanse dans uit La Vida Breve van Manuel de Falla, gespeeld door harpist Joost Willemsen.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

tijd had je films als The Thin Red Line en Saving Private Ryan. En je had die serie, Band of Brothers. Het ging allemaal over de Tweede Wereldoorlog en Band of Brothers. Ook over de bevrijding van West-Europa. Michael Kamen zorgde voor die muziek bij die serie. En werd uitgevoerd ook onder zijn leiding door het London Metropolitan Orchestra. En het Studio Choir van HBO, de zender en de streamingsdienst inmiddels. Jawel.

Ze staat bij mij nog steeds in de eregalerij van de allermooiste stemmen. Nouria Rial, haar hoorde je zingen bij L'Arpeggiata in Distantangi Vais Partir. En daarvoor twee delen uit de Pièce de Viol, de boeken van Marin Marais uit 1717. En met als solist op viola da gamba Jordi Savall en leden van zijn Hesperion 21. Straks, ja, toch wel weer zo'n klassieke hit van Nikolaj Rimsky-Korsakov. De verhalen vertellende prinses Scheherazade. Die gaat ons meenemen in deze klassieke. Maar eerst, ja, een beetje, het is mei, hè? Het is volop mei. We gaan naar de Mayfair. En dat betekent dan From Meadow to Mayfair met Eric Coates. We gaan van de natuur naar de stad. Want daar is het een drukte van belang op de meimarkt.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. De explosie wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Bij een brand in een evenementenhal in Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen. Het vuur brak uit tijdens een concert. Er waren ruim 130.000 mensen aanwezig. Op beeld is te zien dat de vlammen meters hoog uit het vlag uit het dak sloegen, terwijl mensen zich in veiligheid probeerden te brengen. Over de oorzaak van de brand in de Mexicaanse evenementenhal is nog niets bekend. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd die stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en ook wat warmer dan met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster.
2: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe cantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Wie part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
0: NPO Klassiek. Avrotros.

Boedapest. Festivalorkest onder leiding van Ivan Fischer. In Hongaarse muziek, dat wil zeggen Hongaarse invloeden. Uit de Slavische dansen van Antonín Dvořák. Jawel. Ja, daar was hij zijn sultan die elke ochtend zijn vrouw liet onthoofden. Jawel, sprookjes uit 1001 Nacht. Totdat hij trouwde met Scheherazade en zij het woord nam. En ze bleef praten. 1001 Nachten lang. Elke nacht een nieuw verhaal. Elke ochtend een reden om haar in leven te laten. Want ze stopte net op het juiste moment. Zij was de uitvinder van de cliffhanger. Ja, zij wist te overleven. Niet met kracht, niet met listen, maar met de oudste macht die er bestaat. De stem die vertelt en daarmee de ander betovert. Nikolaj Rimsky-Korsakov componeerde zijn Scheherazade in het jaar 1888. 4 delen, die symfonische suite. Elk een andere nacht, elk een ander verhaal wat voorbij komt. Het eerste deel is de zee en de boot van Sinbad. De golven die aanzwellen hoor je zometeen tot een storm en weer wegvallen tot gefluister, eb en vloed. Tweede is het betoverende, dartelende verhaal van de kalenderprins, rondtrekkende dervish met een geheim. Derde deel is het teerste van alle 4, jonge koningspaar, hun liefde verklankt door strijkers die elkaar zoeken en gelukkig ook elkaar vinden. En dan het 4e deel, de finale, is het feest in Bagdad, wervelwind van ritmes en kleuren die uitmondt in diezelfde schipbreuk waar we zometeen mee beginnen. En daarna klinkt dan de epiloog, de stilte, de glimlach van Scheherazade die in leven mag blijven, omdat ze het hart van de sultan gewonnen heeft. En dat hart wordt beroerd door de solo-viool, gespeeld door Joachim Svenheden en daarbij het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons. Nu de storm en de schipbreuk, Scheherazade.

Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov, Joachim Sven herdeviool en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons. En nu nog een klein vrolijk vogeltje. Die zie je wel vaker in deze prachtige meidagen. Ze hebben een nestje gemaakt of ze maken gebruik van de nestkastjes. Brahms schreef er dit walsje bij.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek ter sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Luister naar de mooiste klassieke muziek, van Bach tot Mozart, in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij Eén Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd, heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar, zoals verwacht, winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren er gisteren ook verkiezingen, maar daar voor het parlement. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan, volgens de autoriteit, de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs. Het dodental van de explosie van maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt en er wordt ook nog steeds iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog steeds niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken en die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom ook afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen, om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

groeten uit Brazilië. Een muzikale aanzichtkaart van de Italiaan Ottorino Respighi was op tournee. Liet zich inspireren door Braziliaanse muziek en ritmes in zijn Impressioni Brasiliane. En dit was het derde deel, Canzone e Danza, gespeeld door het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Jesus Lopez Cobos. Het is vrijdag, dat betekent ook weer een nieuwe aflevering van All of Bach. Dat zometeen. We gaan weer een Bach cadeautje uitpakken. Maar eerst, voordat we naar de barokke tijd gaan, naar de klassieke tijd, doen we met Joseph Haydn. Die schreef in 1796 voor een grote trompetist uit zijn orkest, Anton Weidinger. Die had een nieuwe trompet uitgevonden, dat wil zeggen de trompet een stapje verder gebracht, verbeterd, namelijk de klippentrompet. En daarmee kon je de hele toonladder spelen, chromatisch spelen. Dus zowel de witte als de zwarte toetsen vergelijkbaar, zeg maar, met de piano. En dat werd geëerd en gevierd door Haydn met zijn trompetconcert. Een uitvoering hoor je door Lucienne Renaudin-Vary, Franse trompetiste, door de krant Le Monde La Fée Trompette genoemd, de trompetfee. Ze begon op haar 8e met klassiek trompet, op haar 10e met jazz trompet, won op haar 17e een Franse Grammy Award en tekende bij het label Warner Classics. Ze speelde het Haydn-concert al meer dan 50 keer en ze zegt dat het elke keer anders is. Anders om te spelen en anders om te beluisteren.

0: trompetiste Lucienne Renaudin-Vary en het Lucerna Symfonieorkest onder leiding van Michael Zandeling in het trompetconcert van Joseph Haydn.
1: All of Bach.
0: Jawel, vrijdag Olof Bach-dag met de Nederlandse Bachvereniging samen. Elke vrijdag een nieuw release van het mooiste van Johann Sebastian Bach. Alle werken dus. En vandaag op Olof Bach-dag Bachwerkenverzeichnis 929. Twee componisten en een jong talent, zo zou ik het omschrijven. Menuet van Stölzel en het trio in G-klein. Bachwerkenverzeichnis 929 samengesteld uit me. Elke vrijdag een nieuw release van het mooiste van Johann Sebastian Bach, alle werken dus. En vandaag op Olof Bach-dag, Bachwerkenverzeichnis 929. Twee componisten en een jong talent, zo zou ik het omschrijven. Menuet van Stölzel en het trio in G-klein. Bachwerkenverzeichnis 929, samengesteld uit een menuet dus en

voornamelijk als lesmateriaal bedoeld. Met aandacht en precisie ontwikkelde vader Bach met deze muziek het talent van Wilhelm Friedemann. Door ook muziek van andere muzici in het boekje op te nemen, confronteerde hij zijn zoon met de wijdere muzikale wereld. Nergens in het klavierbuchlijn was die interactie directer dan in dat samengestelde menuet van Stölzel en Bach. In deze Olaf Bach-opname horen we over enkele ogenblikken ook een jong muzikaal talent, Dimitar Szostak uit Polen, die ten tijde van de opname 15 jaar oud was. Hij nam deel aan een talentontwikkelingsproject van de Nederlandse Bachvereniging door en voor toetsenisten, waarin Dimitar samen met 6 andere internationale jonge klavecinisten masterclasses kreeg van Sibe Henstra en toewerkte naar een opname voor Olaf Bach. En dit is hem dus geworden.

Minuet, een trio in G klein, Bach werken van Tsaritis 929 door dat jonge klaviertalent Dimitar Sjostak uit Polen. Vanaf vandaag dus te beluisteren en te bekijken. Mooie opname in het Maltese Huis in Utrecht in het kader van Olof Bach. NPOklassiek.nl/Olof Bach.

0: Engelse platteland. Hoe idyllisch, the banks of green willow. Ja, en de wilgen worden ook steeds groener in de lente, in de maand mei. George Butterworth, verantwoordelijk voor deze muziek en de uitvoering in handen van het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Andrew Menzie.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Jaap Hogehout, die mailt. Wat is het toch wonderschoon, dit lied van Erich Wolfgang Korngold. Ja, die hele opera is prachtig, die Torterstadt, daar komt het uit. Dit was Mein Sehnen, Mein Wehnen. Gezongen door Matthias Goerne en daarbij het Zwerts Radio Symfonieorkest onder leiding van Manfred Honeck. Korngold, het wonderkind uit Wenen. Wat een grote toekomst werd beloofd, onder andere door Richard Strauss en Gustav Mahler. Hij nam die traditie, die traditie van de grote werken en de romantiek mee naar de nieuwe wereld, naar Amerika, waar hij filmmuziekcomponist werd, grondlegger van de Hollywood Sound, ook mede grondlegger. Erich Wolfgang Korngold. Ja, en over Mahler gesproken. Die muziek van hem, die klinkt nu. Nog even melden, het is alweer een jaar geleden dat in Amsterdam het Mahler Festival plaatsvond. In het concertgebouw. We waren er live bij met Avro Tros. Jawel, het Mahler Festival. Alweer een jaar geleden. En er werden hele mooie foto's gemaakt ook. Door Eduardus Lee, hoffotograaf van het concertgebouw. En ook door Simon Reining, directeur van het concertgebouw. En die foto's die worden nu in Amsterdam geëxposeerd op een steenworp afstand van het concertgebouw in de Leica-galerij. Van harte aanbevolen, daar ook mooie herinneringen aan dat Mahlerfeest. Nu Mahler, zoals gezegd, door een van de orkesten die vorig jaar optraden, namelijk het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. We horen hen in het derde deel, Feierlich und gemessen, uit de eerste van Mahler. En dat begint met Vader Jacob in mineur.

0: pianomuziek van Jean Sibelius. Jawel, dat schreef hij ook. Gespeeld hier deze romance in Des door Leif Uwe Ansnes. En daarvoor dat deel uit de eerste symfonie van Gustav Mahler. Door het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. En die foto's dus genomen door Eduardus Lee en Simon Reinink. Te zien vanaf, vanaf deze dagen in de Leica Galerij in Amsterdam. Mooie foto's van het Malenfestival van afgelopen jaar. Karien, hoi.
1: Hallo.
0: Zometeen de muziekfabriek met jou. Wat ga je onder andere doen?
1: Nou, draaien, wat dus volgende dag, morgen. Wat dus morgen begint.
0: Moederdag.
1: Nee, morgen begint moederdag al. Heel goed.
0: Ja, ja.
1: Nee, de Nationale Vogelweek.
0: Ah, ja.
1: En ik heb dus een heel mooi stukje piano gevonden. Mag je raden over welke vogel dit gaat?
0: Is ook een straat in Utrecht, hè? De Nachtegaalstraat.
1: Nou ja, jeetje, jij raadt ook alles binnen een seconde.
0: Nou ja, ik ken het ook wel een beetje, hoor. La Ruiseñor, ja. In het Spaans, toch? Kijk even.
1: La Ruiseñor. Ja. Ja. Maja. Y el Ruiseñor. Het is dus een vrouw die naar een nachtegaal kijkt. Dus het is net even wat ingewikkelder. Maar ik ga het toch draaien, want het is ongelooflijk fijne muziek.
0: Heel mooi, zometeen dus. In de muziek voor deze muziek van de Spaanse componist.
1: Sí. En, Granados.
0: Granados. En hier Spaanse klanken nog in de Habanera uit Carmen van Georges Bizet. Fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9 dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
8: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
8: Cool, wil ik ook.
9: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
10: EuropaKinderhulp.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van hen is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De twee zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het Openbaar Ministerie gesloten. Gisteravond kwam het OM in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de servers verhuurde, zag zelf geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. En daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht hebben korte tijd een vrachtwagen en een bestelbusje in brand gestaan. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand kwam ook rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droog bij 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
5: Vrijdag 8 mei. Het klinkt zo licht, zo onbezwaard. Maar niet voor al die examenleerlingen die vandaag beginnen. Hier is steunmuziek van Dvorak.
0: De muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Tsjechisch Filharmonisch Orkest speelde Scotch na een Slavische dans van Antonín Dvořák. Krachtmuziek blaast de spanning er hopelijk een beetje af. Veel succes voor alle eindexamenkandidaten die vandaag begonnen zijn. En van harte welkom. Het is je klassiek lunchprogramma. Op deze 8e mei eten we onze boterham samen met zoveel mogelijk vogels. Morgen begint de Nationale Vogelweek en pianist Nelson Freire speelt zo vast een muzikaal voorproefje. Ook klinkt er een sambolero en Catwoman uit The Batman komt langs. Maar voor allereerst ben ik natuurlijk benieuwd wat jouw vrijdagmiddag beter maakt. Sudder je ergens op door? Stemt ietsje tevreden of vrolijk? Iets kleins maar fijns? Stuur het naar deze studio. Dan zoek ik er muziek bij. Stuur je mooie moment in. Dat kan tikkend of pratend in die onbetaalbare NPO Luister-app.

0: La Caccia van Antonio Vivaldi. Vioolconcert, je hoorde Adrian Chandler op viool bij Ensemble La Serenissima.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Morgen begint hij. De Nationale Vogelweek. De Vogelbescherming organiseert met hulp van allerhande vrijwilligers en collega-organisaties echt talloze activiteiten door het hele land. Je kan even kijken op vogelbescherming.nl. Daar staan al die activiteiten heel fijn gegroepeerd op dag en provincie. Zo kan je morgen bijvoorbeeld op fotosafari door de Oostvaardersplassen of op vogelsafari in Delft. Want het zal je verbazen wat er allemaal fluit en fladdert. De gierzwaluw, de stadsrotsduif, de zwarte roodstaart en ook wordt er morgen. Ja, de keuze is echt reuze. Er staan hier tientallen activiteiten. Dus kijk vooral zelf even op vogelbescherming.nl. Ook wordt er morgen een vogelzang-excursie gehouden in Park Ramswoerte in Steenwijk. Uitermate geschikt voor de beginnende vogelaar, staat erbij. Want je leert hoe je een zwartkop of tjiftjaf herkent. En nu op de achtergrond ook een vogel. Ja, gevat in pianomuziek door Enrique Granados. Beter gezegd, we horen een vrouw die luistert naar een nachtegaal.

Nelson Freire speelde La Maga y el Ruiseñor van Enrique Granados, De Vrouw en de Nachtegaal. Of eigenlijk beter gezegd, begreep ik net, van technicus en Spaans spreker Per, De Knappert en de Nachtegaal.

0: Lavinia Meijer op haar harp met muziek van Johann Sebastian Bach. Dat is voltempereerd de klavier. En daarvoor hoorde je de Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge. Met een motet van Maurice Durufle, Ubi Caritas.
1: Mooi moment.
0: Ja, zeg het maar. Waar word je vrolijk van? Waar sudder je op door? Dan zoeken producer Loes en ik er muziek bij. Ida Boas schrijft: ik kan weer naar mijn maandelijkse filosofieleesgroep. Kon er 2 keer niet bij zijn vanwege een operatie. Maar nu ga ik al die lieve mensen weer zien. En dat maakt me blij. En Ivo schrijft: hoi Karin, mijn mooie moment was gisteren. Ik ben samen met 5 collega's geslaagd voor de basisopleiding tot ervaringsdeskundige op het gebied van leven met een verstandelijke beperking. Resultaat: superblije collega's en een coach die ons tijdens dit project begeleid heeft. Een fantastisch moment om het weekend mee te beginnen. Zeker. En Liron schrijft: ik doe zo wiskunde-examen. Och jeetje, Liron. Ja, we hadden het er even over. Vandaag beginnen ze, die eindexamens. Wiskunde, ik zou zeggen, Liron, ontspan. Drink genoeg water. Ergens op kouwen schijnt ook te werken. En luister naar Jacob Kellerman op zijn gitaar bij het London Philharmonic Orchestra.

0: voor luisteraar Liron, die zo aan zijn wiskunde-examen begint. Ja, luister naar Jacob Kellerman op gitaar bij het London Philharmonic Orchestra met het tweede deel uit het gitaarconcert van Joaquin Rodrigo en alles komt goed. En ook Ivo en Ida, dank voor jullie mooie momenten. Maakt deze vrijdagmiddag weer een stukje mooier.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Louise Farrank schreef dit clarinet trio. Het Linos Ensemble speelde het derde deel daaruit. En daarvoor hoorde je Catwoman uit de soundtrack voor The Batman. Michael Giacchino schreef die muziek. Ja, je komt ze vaker tegen dan je denkt. Samengestelde woorden worden ook wel meng- of vlechtwoorden genoemd. Of met een chique term portmanteau woorden. In de supermarkt ligt bijvoorbeeld de kronuts. Een kruising tussen een croissant en een donut. Of Benelux. Mooie klassieke met België, Nederland en Luxemburg erin. En ook horeca is er eentje. Hotel, restaurant, café. Daar kwam ik pas achter toen ik dik in de 30 was. Een flexitariër is er ook een. Iemand die flexibel omgaat met vegetarisch eten. En iets wat ik zelf graag draag, de tragging. Dat zit tussen trousers en legging in. Een broek en een legging. Wat heel leuk is, is om zelf te proberen zo'n nieuw vlechtwoord te verzinnen. Dat deed de Braziliaanse gitarist Luis Bonfá. Hij combineerde de samba en de bolero. Luister naar zijn sambolero.

om deze 8e mei nog net iets onbezorgder te maken. Luis Bonfa met zijn Sambolero. En dit is het Orchestre de Chambre Pelléas. Ze spelen deel 3 uit Symphonie in C van Georges Bizet.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast. Ster.
5: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 's werelds beste pianisten. In de serie Grote Pianisten hoort u 12 wereldsterren die de grote zaal betoveren met hun sublieme spel. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie ook speciaal gericht was tegen D66. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is nu afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschreef de situatie eerder als stabiel. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Dat heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden ermee te maken. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms daarbij ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekte dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. Chinese autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Na 2 maanden zijn kunstwerken uit India toch aangekomen in het Drents Museum in Assen. De expositie zou oorspronkelijk eind maart beginnen, maar het transport van de stukken werd uitgesteld. Volgens India vanwege de geopolitieke spanningen. De ongeveer 60 tekeningen en schilderijen werden in de jaren 30 van de 20e eeuw gemaakt door de Hongaars-Indiaanse schilder Amrita Shergill. Zij wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne Indiaanse kunst. Leroy Echtelt blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtelt won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtelt heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog bij 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
10: Fado-zangeres Missia zingt over een zwarte roos in haar hart. David Attenborough wordt 100, maar eerst een trompet. De Muziekfabriek met Karine Lacour.

Welkom terug bij de Muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert. Dit was Lucien Renaudin Varie op haar trompet bij het Luzerner Symfonieorkest. Ze speelde een trompetconcert, deel van Johan Nepomuk Hummel. Even een sterke quote van de man die vandaag 100 jaren oud wordt. De grote Britse natuurbeschermer David Attenborough. Volgens mij, zegt Attenborough, is de natural world. Ja, dat is mooi gezegd in het Engels. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De natuur. Volgens mij is de natuur de grootste bron van opwinding. De grootste bron van visuele schoonheid. De grootste bron van intellectuele interesse. Het is de grootste bron van zoveel in het leven. En eigenlijk wat het leven leiden waard maakt. Hij wordt dus 100 vandaag en er zijn meer 100-jarigen in Nederland. Daar is een prachtig interviewproject door gemaakt door journalist Marion Bolwijn. Zometeen vertel ik daar meer over. Eerst Charles Avison.

0: Concerto Girl met Concerto Grosso after Domenico Scarlatti. Geïnspireerd daardoor, geschreven door Charles Everson.
1: Goed idee.
0: Ja, het is vandaag een lees- en luistertip, het goed idee. De 100-jarige van de Volkskrant. Het is een serie interviews, maar er zijn er ook een aantal als podcast te beluisteren. Alles gemaakt door journalist Marion Bolwijn, die mensen interviewt die dus een hele eeuw hebben meegemaakt. Geboren in een tijd zonder televisie, zeker zonder internet en vaak zelfs zonder auto's op straat. En die dan vertellen over hun jeugd in de jaren 20 en 30, over oorlog en wederopbouw, over grote liefdes, verlies, familie, werk en ouder worden. Maar het gaat ook vaak over kleine dagelijkse dingen. Hoe het vroeger rook in de straten, hoe langzaam nieuws zich verspreidde of hoe bijzonder het was om voor het eerst een televisie te zien. En je hoort daarmee niet alleen de geschiedenis, maar ook hoe mensen een leven lang omgaan met verandering. En ik haal er altijd wel een inzicht uit of een levenswijsheid. Bijvoorbeeld uit het interview met Pierre Zeevaarder. Aan hem werd de vraag gesteld: is er een gebeurtenis in uw leven waarvan u achteraf denkt dat had ik anders moeten doen? Waarop Zeevaarder antwoordde: een mens moet niet bezig zijn met spijt. Ça s'il est wezen, Fries voor, zo zal het zijn. Ja, prachtig. En weet je, wie er vandaag 100 jaar oud wordt, en daar zou je ook allerhande podcasts en levenslessen aan kunnen wijden. De grote Britse natuurbeschermer Sir Lord Ewelling David Attenborough.
2: Wherever I went, there was wilderness, sparkling coastal seas, vast forests, immense grasslands. You could fly for hours over the untouched wilderness. And there I was, actually being asked to explore these places and record the wonders of the natural world for people back home.

0: Bogdanovic op cello en Maria Belousova op piano met het andante uit Sonate voor cello en piano in G klein van Sergei Rachmaninov.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Wie in een concertzaal luistert naar live muziek, kan daar diep door geraakt worden. Veel sterker dan wanneer je hetzelfde concert via een livestream beleeft. Dat is gebleken uit onderzoek van de groep Muziek als Medicijn. Een groep onderzoekers van het Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het onderzoek vond plaats in de Doelen en één groep bezoekers luisterde naar een live optreden van het Rotterdams Philharmonisch. Een andere groep volgde exact hetzelfde concert via een livestream in de zaal ernaast. En de verschillen waren opvallend. Bezoekers in de concertzaal voelden zich emotioneler geraakt. Er was meer verbondenheid die ze ervoeren en gemiddeld zelfs een hogere hartslag. En vooral het gevoel van kama mutta, dat is een term uit het Sanskriet, speelde daarbij een rol. Een intense vorm van ontroering die zich uit in kippenvel, tranen of een brok in de keel. En volgens de onderzoekers laat dit dus zien dat live muziek niet alleen artistieke waarde heeft, maar ook echt iets doet met ons welzijn. Ja, wij luisteren nu samen aan de radio. Ook bijzonder natuurlijk. Maar misschien is dit toch een goede aanleiding om ook weer eens een live concert voor jezelf uit te zoeken. Bijvoorbeeld van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze spelen nu Mendelssohn.

0: het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van dirigent Lahavishani speelde het openingsdeel uit de Schotse symfonie, symfonie nummer 3 van Felix Mendelssohn. En ik vertelde daarvoor over de uitkomsten van een Rotterdams onderzoek waar ook dit orkest aan meewerkte. Hoe ongelooflijk veel een live concertervaring je als bezoeker oplevert vergeleken met het kijken of bijwonen van een livestream. En luisteraar Rutger die heeft nog een mooie aanvulling. Hij appt: ik heb ook altijd het idee dat de live klank van een orkest niet te vangen is op een drager. Het valt me eigenlijk altijd op, zeker bij de strijkers, maar misschien zit dat wel tussen mijn oren. Ja, nou, gelukkig bestaat het allemaal naast elkaar. Live, livestream, cd, bandje. En op deze vrijdag hoor je voor de allerlaatste keer ook van een drager, maar daarom niet minder mooi. Onze
1: hit van de week.

Lydian Harp van de ongelooflijk hard aan de weg timmerende Japanse pianist Hayato Sumino. Nu fado-zangeres Missia. Ze zingt Rosa Negra no meo pai tu. Zwarte roos in mijn hart. Het gaat over hoe de zangeres haar hart neerlegde aan de kust van de bestemming van haar geliefde. Maar die geliefde verloor het hart onderweg. En als de nacht valt, bloeit de zwarte roos in mijn eenzame hart.

0: Een zwarte roos in haar hart. Jet, heb jij wel eens je hart bij iemand neergelegd die dat vervolgens verloor?
1: Ja.
0: Echt?
1: Zeker, ja. Oh. Mooie, intense gevoelens.
0: Ja, hè?
1: Ja, je kan de hoogte niet waarderen als je de diepste krochten niet hebt verkend.
0: Okay, maar toch, op het moment dat je hart zo is verspeeld, ja, dan denk je dat het nooit meer goed komt.
1: Nee, ik zelden zo gehuild als toen.
0: Ja. Ja, en ook dat je jezelf terugvindt in allerlei rare wanhoops. Ik weet nog dat ik urenlang op een balkon, een soort galerij heb gezeten om te wachten tot die persoon daar
1: toch
0: zou verschijnen.
1: Nou ja. Dit klinkt trouwens wel erg vrolijk hoe ze dit bezingt.
0: Ja, maar ze zegt ook aan het eind, het laatste couplet is ook, want het is Missia uit Fado. Dus ze zingt aan het eind, en nu sta ik hier onder de lampen en ik bezing dit.
1: Mooi.
0: Dus het is een soort van, hè, ik vertel jullie even hoe dit gaat.
1: Is dit een moraal voor het weekend, Karin?
0: Ja, duik erin.
1: Ja.
0: En dan kan je er volgende week een mooi liedje over zingen.
1: Kijk.
0: Jet, wat ga je doen?
1: Nou, ik ga dansen, Karin. Want het is een primeur dat ik een danser in de studio heb.
0: Hè?
1: Die is meegekomen met de muzici. Ja, en die gaat zowel bij hun eigen stuk, De Zwaan van Saint-Saëns. Ik ga het
0: niet
1: gewoon allemaal weggeven. Ik ga het allemaal, als bij de Vrij Spel, dansen. Ja, en nou heb ik echt ook een gestorven droom als
0: balletdanseres. Ja.
1: Ja.
0: Dat
1: en
0: weet ik.
1: Ik doe nog wel eens in een heimelijk moment de zwaan zo voor de spiegel of voor het raam als het donker is buiten. En dat gaat hij dus nu echt doen. Dus ja, ik kan gillen van vreugde.
0: Nou, ik zou zeggen, zet nploklassiek.nl/live even op, want dan zie je het zo meteen, denk ik, meedansen. Jij kan niet stilstaan als hier iemand...
1: En we staan niet in het beeld dansen. Maak je geen zorgen.
0: Nou, ik weet het nog niet. Emily Meyer brengt je naar Jet toe. Dit is de finale uit haar zesde symfonie. Op een prachtig weekend. Dag.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder. Dat heeft drinkwaterbedrijf Vitens nu vastgesteld. Vanwege die verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden ermee te maken. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. En door de brand vielen dan ook veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een ander deel van het gebouw. Die servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om die functie te verwijderen. Ze zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt dan iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Sambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl. NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
3: Goedemiddag.

Paler Chamber Orchestra met het eerste deel uit Pulcinella van Stravinsky. En daarmee is het weekend onderhand bereik. Ik ruik het. Ik voel het, proef het. En je hoort het ook de komende 3 uur. Ik heb beren fijne pre-weekend muziek. Neem een strijkkwartet van Ravel. Deel uit Mahler's eerste symfonie. Tchaikovsky vioolconcert. En zou ik het zeggen? Ja, ik ga het zeggen. Ik heb 5 solo-kaarten voor komende zondag. Dan wordt dat vioolconcert live gespeeld in het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, dan komt zo'n weekend ineens heel dichtbij.

Het Belcher Quartet speelde het tweede deel uit het straakkwartet van Ravel. En daarvoor hoorde je het tweede deel uit het pianoconcert van Antin Rubinstein. Je neemt het je altijd zo voor, dat vakantiegevoel vasthouden, maar ja, je hebt je koffer nog niet uitgepakt en het leven dendert al door. Met broodtrommels, wasbeurten, Zoom-vergaderingen, verjaardagen. En de enige manier om dat vakantiegevoel terug te halen, die herinnering levend te houden, is door je fotogalerij te scrollen. Nou, dat deed ik vanochtend. En toen zag ik een foto van mezelf zittend met een thermoskan koffie en een croissant in het gras bovenop een berg in het ochtendlicht. En echt ineens hoorde ik ook de vogels met die uitbundigheid, bijna overdreven mei-ochtendvolume zingen. Ik voelde de dauwdruppels en oh ja, die wiebelende steen waarop ik zat. En die voorzichtige warmte van de klimmende zon en de wilde van de hele dag nog voor je. Eigenlijk doe ik nu gewoon hetzelfde hier in de studio met een rode aftelklok, teletekstberichten die je naar de keel grijpen. Het moment levend te houden. En ja, dat werkt misschien maar even, maar het werkt wel. Dit is ochtendmuziek uit Frankrijk.

Het Neef-trio speelde Matin van de Franse componist Mel Bonis. Het is een beetje Frans wat de klok slaat, hè? Ravel? Bonis? Ah, c'est bon? Non? Hein? Tralali? Tralala?

0: muziek van Thomas Ades O'Albion door Voices 8. En daarvoor hoorde je Quartetto Sul Tango met muziek van Leopoldo Federico.
1: Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Soms kan het eenzaam voelen, intimiderend overkomen zelfs, als iemand vraagt, heb jij plannen voor het weekend? En je denkt, nee, maar die had ik eigenlijk best wel willen hebben. Nou, misschien geldt dat voor jou. Ik heb in ieder geval een plan in de aanbieding. Namelijk het bezoeken van het zondagmiddagconcert in het Amsterdamse Concertgebouw. Ik heb 5 solokaarten voor 5 luisteraars die dan samen solo naar het concert gaan. Dan hoor je Brahms' 4e symfonie en het vioolconcert van Tchaikovsky. Ja, ik hoor je denken, nu baal ik dat ik wel plannen heb. Als je denkt, ja, ik wil en ik kan, stuur dan de komende 10 minuten een bericht naar de NPO Luister-app.

0: Dit was Johan Delaine op de viool samen met het Norrköping Symphony Orchestra in het derde deel uit het vioolconcert van Tchaikovsky. En dit klinkt dus ook zondagmiddag in het Amsterdamse Concertgebouw tijdens het zondagmiddagconcert. En ik heb goed nieuws voor luisteraars. Gerardo, Hans, Chiara, Bart en Trish. Want jullie gaan daar alle vijf met elkaar heen. Dan klinkt ook Brahms' vierde symfonie. Ik ga vanavond ook luisteren. Ik verheug me er ongelooflijk op. Laat me even weten hoe het was. Vind ik altijd leuk. Ik hoor vaak van andere luisteraars dat het een hele leuke ervaring is. Heel veel plezier. En visje achter het net, geen nood. Het is ook rechtstreeks te horen hier op NPO Klassiek.
1: François.

Het is een all-time favorite in de film Top 400. Dit jaar stond hij op plaats 93. Le Parapluie de Cherbourg, filmmuziek van Michel Legrand.

Titaan, ofwel de eerste symfonie van Gustav Mahler. Je hoort het tweede deel daaruit door het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Vasily Petrenko. Ik wil al heel lang een kookrubriek in dit programma. Ik ga zo meteen aftastende bewegingen maken in die richting rondom het fenomeen rode kool. Brengt dat iets in beweging bij je? Blijf luisteren. En word je apathisch? Blijf dan ook luisteren, want misschien komt er een oplossing voor de rode kool problematiek. Tot zo.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek, podcast.
2: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
3: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
2: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
4: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
5: Van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Keenly-Seid, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat had symptomen van het virus, maar vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. De gijzeling in een bankfilaal in de Duitse plaats Sinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat ze de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9:00 kreeg de Duitse politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was onduidelijk om hoeveel mensen het ging. Het is niet bekend of er ook iets is buitgemaakt in de bank in Sinzig. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen helemaal verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar de Schelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, doordat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer, het is droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhover. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.

NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.

0: Campanella van Paganini door Chloe Jans liep en het London Symphony Orchestra onder leiding van Paul Mann. Ja, en nu gebeurt er iets waar ik zo gelukkig van word. In de live studio is het Ludwig Ensemble aan het inspelen. Maar dat niet alleen. Ja, ik weet niet of je kunt kijken op dit moment via nboklassiek.nl/live. Maar er wordt ook gedanst. Je hoort de zwaan, maar er is hier ook een zwaan. Dat is Vincenzo Turiano. En dat is ja, misschien wel de mooiste zwaan die ik ooit heb gezien. Ik weet niet. Ik ga heel even naar Vincenzo. It's not a regular swan you're dancing, right?
1: No, this is a different interpretation of it. What is very interesting that the choreographer Mauro De Candia, it was nice to see a new look at it. This one you see like graceful, but actually a beast. And it doesn't think of the concept of gender like we have in human society. And it just is.
0: I love it. I won't disturb you. Go on. Please go on. Het is een heel andere zwaan dan je die misschien kent uit het ballet van Tchaikovsky. Maar dat is het hele idee van Boys Won't Be Boys en Ludwig. Straks krijg je alles in volle glorie. Verheug je nu alvast. Dit is tot die tijd Melbourne East.

de BBC Scottish Symphony Orchestra in Sarabande en Pavane van Mel Bonis. Ik heb een groentetas van de natuurwinkel en die is als het leven zelf. Soms valt het mee. Banaantje, avocado, kropsla. Soms is het taai, zoals deze week. Bieten, bleukselderij en een rode kool ter grootte van een basketbal. Zelfs na een grote salade is ja, amper het buitenblad eraf. En hij wordt langzaam een vijand in de loopgraven van de koelkast. En ik weet wel, er zijn heel veel rauwkost saladerecepten. En ik weet ook dat je het kan stoven met appels. Maar ik zoek iets lekkers. Iets troostrijks als soep. Maar ja, rode koolsoep, nee. Je kan ook niks met slagroom. Ik zoek een hek, een transformatie, zoals je hier hoort in de muziek van Shrek. Wie weet raad. Help. SOS. Via de NPO Luister-app.

0: Er komen rode koolrecepten binnen. Rutger die zegt, je moet het inleggen. En daarna misschien door een juicer gooien. Christian die zegt, de rendang van rode kool uit Vega. Zonder pakjes en zakjes van Karin Luiten. Enorme aanrader. En Maarten heeft ook een tip.
1: Maak er een trui van, dan heb je een rode kooltrui.
2: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.

muziek van Josquin Desprez. En daarvoor hoorde je een deel uit het octet voor koperblazers van Florence Price. En er blijven tips binnenkomen voor wat te doen met zo'n immense rode kool. De rendang vindt heel veel bijval. Ook weer adviezen om er verf van te maken en tafelkleden mee op te leuken. En Mart die schrijft nog, oh meid, zo simpel ronde plakken van 1 centimeter dik snijden. Dat geeft zo'n mooi plaatje. Die zachtjes in een pan met boter bakken op een bord zeezout, peper, balsamico en feta. Ik ga het allemaal proberen, want die rode kool die geeft zeker voor maanden leuke recepten.

vers van de pers vandaag verschenen. Het album Kiss of Fire. Het is van het ensemble Spark. Ze noemen zich een klassieke band. En ze hebben samengewerkt met het Württembergische Kammerorchester Heilbronn. En dit was Kiss of Fire, gecomponeerd door de Nederlandse Giel Meijering. Totale aanrader.

Chamber Orchestra Europe onder leiding van Nicolas Andoncourt met de ouverture uit Fidelio van Beethoven. Ik zit ondertussen de hele tijd door het raam te kijken naar de live studio, want er wordt geballet. Ensemble Ludwig heeft een danser meegenomen, straks de zwaan van Saint-Saëns live. Ik ga maar even naar de 5 minuten. Ja, 5 minuten, snappen ze dit? Ja, ze snappen het volgens mij. Het gaat helemaal goed na Bach. Wat een lach.

0: Langzame deel uit het concert voor hobo en viool van Bach door Double Sens. En als je in de gelegenheid bent, kijk even mee via nploklassiek.nl/live. Want er wordt zo hier gedanst in de studio door de mensen van het Ludwig Ensemble, muzikaal collectief, en Boys Won't Be Boys. Het is een theatrale maatschappelijke beweging op het gebied van mannelijke emancipatie. En violist Bas Truip die legt het uit in 1 minuut.
1: Onze voorstelling is een combinatie van muziek, kleinkunst, dans en spoken word en gaat over mannelijkheid, seksualiteit en identiteit. We willen met persoonlijke verhalen een nieuw licht schijnen op het klassieke repertoire en de geschiedenis daarachter. Voor de voorstelling hebben we muziek bij elkaar gezocht die door queer componisten geschreven is of met het thema te maken heeft. Bij klassieke componisten denk je al snel aan Tchaikovsky, maar we geven ook minder bekende en hedendaagse componisten een podium. Persoonlijk vind ik de Zwaan die we uitvoeren met onze danser Vincenzo één van onze hoogtepunten. In dit geval gaat het over een niet-traditionele zwaan. Veel mensen vragen, spelen jullie vooral voor je eigen community? Maar wij willen juist voor iedereen spelen en de hokjes weg laten vallen. Het gaat eigenlijk gewoon over jezelf zijn.
0: Luister en kijk naar Vincenzo Turiano en Ludwig Boys Won't Be Boys met De Zwaan, een andere zwaan van Cézanne.

als je net inschakelt en denkt, oh, wat een prachtige bewerking van de Zwaan, dat klopt. Je hoorde Bas Streup op de viool, Calle Debie, cello en Sean Morgan Rooney achter de piano in de Zwaan van Saint-Saëns. Maar misschien hoorde je er ook wat geluiden bij. Dat waren de bewegingen van Vincenzo Turiano, die Zwaan danste hier live in de studio. En dat was eigenlijk een vrij spel op de Zwaan. Zo prachtig, vrij geïnterpreteerd. Een lichaam waar een zwaan eigenlijk nog een puntje aan zou zuigen. We laten het later nog zien op de site van NPO Klassiek. En het leuke is, straks komen ze weer in actie. Dan met de echte vrijspel Nimrod van Elgar. Laat even alvast een stukje horen van het origineel. En ik kon het niet laten, maar ik heb bij het inspelen, de soundcheck, heb ik gewoon ademloos toegekeken. Het is de moeite waard om je auto straks aan de kant te zetten en mee te kijken. Het is zo prachtig om te horen en zien. Dit is tot die tijd muziek van Poulenc. Ga nergens heen. Kruip in de radio of in het beeldscherm. Tot zo.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
2: Ga mee op reis met een bekende gast.
3: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
2: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
4: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
2: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
5: En dat was zo'n eye-opener.
2: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
1: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
6: Ster.
7: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
8: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
9: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben media nou eenmaal een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op de website waren onder meer beelden van vrouwen te zien die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. En hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Het is dit keer een vrouw uit Alicante in Spanje. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat ze de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9:00 kreeg de Duitse politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was onduidelijk om hoeveel mensen het ging. Het zou onder meer gaan om een chauffeur van een geldtransportwagen. Het is niet bekend of er vanochtend in Zinzig iets is buitgemaakt. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
7: Welkom terug. Het is ook een primeur dat iemand zich voor het eerst heeft omgekleed voor vrijspel. Het resultaat hoor je zo na het Dvorak.

0: Praatsymfonieorkest met een van de Slavische dansen van Dvorak.
1: Vrij spel.
0: Ik heb ook mijn gasten van vanmiddag, de muzici van het Ludwig Ensemble, gevraagd om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de top 400. En dat doe ik eigenlijk om die oude traditie van variëren op een thema nieuw leven in te blazen. Om niet alleen maar bij die partituur te blijven, maar een beetje de vrije geest te voelen. En vanmiddag is er een speciale versie, want er wordt ook bij gedanst. Daarover zo later meer. Eerst even aan de pianist van Ludwig, Sean Morgan Rooney. Jij hebt dit thema. Laten we even het thema horen wat je hebt gekozen.
2: Yes, so I've chosen the Nimrod theme.
0: Edward Elgar.
2: Edward Elgar, yes. And today I've chosen to marry that with another theme. It was Vincenzo's suggestion to take Ennio Morricone's theme from Cinema Paradiso. So I thought this theme had a lot in common in terms of the feeling and the sentiment with Elgar's theme. So I thought that could work really nicely in a dialogue with each other. So I've passed the theme between the instruments and it's sort of a combination of sort of coming and going, reconciliation and...
0: Ja, oké, okay, een heerlijke mix dus van twee thema's. Dat Nimrod en het liefdesthema uit Cinema Paradiso. En je had al eigenlijk eerder iets voor van die Elgar bewerkt en dat ging toen niet door. Hè? Het was eigenlijk een stuk waar je al helemaal mee bezig was en dat, ja, dat kwam toen niet.
2: Yeah, I suppose so. So we just put this together for the piano trio. The ink is still a bit wet and this is the first outing for the arrangement.
0: Ja. Spannend. En ik loop toch heel even naar Vincenzo, de danser van vandaag, van Boys Won't Be Boys.
3: Why?
0: No, not why. It's very clear why, want het is geweldig. You made a choreography, yeah, especially for today.
3: Yeah. I have, like, let's say, craft a journey of transformation to blend also my heritage of Ennio Morricone, Italy, into the sound of Edgar. And and it's about becoming and growing and changing.
0: Het gaat allemaal over transformatie. Dat is eigenlijk wat vrij spel natuurlijk ook een beetje is. En als je in de gelegenheid bent, ja, ik heb het al 5 keer gezegd, maar ik zeg het gewoon nog een keer, nploklassiek.nl/live. Want dan zie je het prachtige pak ook dat Vincenzo draagt. En hij gaat dus hier live dansen op de Vrijspel. Het is allemaal nieuw. Het is allemaal transformatie van Ludwig op Edward Elgar en Ennio Morricone.

0: Brava, een wereldpremière van de Vrij Spel van Ludwig en Boys Won't Be Boys op Nimrod van Edward Elgar en Cinema Paradiso van Morricone. Met dus dans van Vincenzo Toriano, die op een gegeven moment het pak verruilde voor een prachtige jurk en een staaltje vrije dans weggaf. Nou, het is ongelooflijk mooi. Wil je hier meer van horen en zien? Dat kan, want er is dus een geweldige voorstelling gemaakt met dans en muziek. Nemen jullie deze mee, Bas? Dit stuk?
1: Misschien wel.
0: Ja, misschien wel. Ik zou het aanraden. Het is zo prachtig. Ja, het zou zonde zijn als dat hierbij blijft. En dus ook die mooie zwaan van Saint-Saëns en heel veel andere stukken. En dat is te zien vrijdag 5 juni in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Later ook nog in Amersfoort en Arnhem. Maar dus eerst in juni in Tivoli-Vredenburg. Meer informatie vind je op hun site boyswontbeboys.nl. Lieve allemaal, dank jullie wel. Thank you so much.
2: Thank you.

0: Star Wars, A New Hope van John Williams. En daarvoor hoorde je muziek van Handel, deel uit zijn zesde orgelconcert. Ondertussen lees ik mooie reacties in de NPO Luister-app op de Vrijspel van Ludwig en Boys Born to be Boys. Leo die schrijft: wat een subliem optreden en schitterende improvisatie. Maar ook de gender issue van jonge man naar jonge danseres. Applaus, met heel veel applaus emoticons. Dank Leo en dank alle anderen. Ik geef het door. Wil je de Vrije Spel nog een keertje horen en zien? En dat is allebei de moeite waard, zeker met die prachtige dans erbij. Vanmiddag plaatsen we de video van die Vrije Spel op onze site nploklassiek.nl/vrijspel.
1: Nog een klein half uur te gaan, huispak of je glas.

0: Muziek van Jerome Kern. Ja, ik zit net naar de titel te kijken. Het heeft een beetje een klimaatbewuste titel. Very Warm for May. Het was de Harlem Boogie Woogie eruit door London Sinfonietta.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Ze zijn weer kwistig aan het soundtrack componeren geslagen. Alle geweldige filmmuziekcomponisten. Ik heb de mooiste titels van de afgelopen weken uitgezocht en op een rij gezet voor je. Om te beginnen met deze muziek uit de documentaire Orang Utang. Ja, en je denkt meteen Meryl Streep, Robert Redford, Move Over. Nou zijn we allemaal apen, ook Meryl en Robert. Maar het heeft wel meteen de exotisch romantische touch. Maar in deze muziek, het is gecomponeerd door de Brits-Indiase Nitin Sawhney, gaat het nog net iets verder in het regenvoud effect. It's Night in the Forest.

Zolang je jezelf wil wakker kussen, is deze soundtrack een aanrader. Er zijn heel veel mooie stukken tussen. Ook de moeite waard. Het is misschien een beetje vreemd, maar wel ja, een beetje zaterdagmatinee lekker. De muziek uit de Franse serie Paris Police, 1910. Het is geschreven door Eric Neveu. Vrij onbekend, maar hij heeft heel veel filmmuziek gecomponeerd.

Het is geen easy listening. Maar toen ik er doorheen scrolde, oneerbiedig, vond ik het toch heel mooi beklemmend. Maar mijn total darling van deze week is muziek uit de film Mistura van Timothy Williams. Willelo. Kan muziek grensoverschrijdend klinken? Daar is het gewoon net iets aangenaam voor. Hij heeft al veel prijzen gewonnen, deze Timothy Williams. En ik vind de muziek van deze film die zich afspeelt in het Lima van de jaren 60... ja, op een manier gewoon spot on. De track die ik je helemaal laat horen is magnifiek. Zo heet hij en zo klinkt hij. Ja, die Williams weet gewoon precies hoe hij aan al onze emo-touwtjes moet trekken.

0: even in de archieven gedoken van de filmmuziek in Jets Vrijdagshow en de Muziekfabriek. Ik heb hem gedraaid in 2022 en 2024 en nu dus weer in 2026. Deze Timothy Williams levert gewoon elke twee jaar prachtige muziek. Dit was muziek uit de film Mistura. Ik heb hem toegevoegd, net als die andere tracks die ik je net liet horen, aan de speellijst met alle filmmuziek, nieuw en inmiddels klassiek geworden. En een link naar die lijst vind je op onze site. npoklassiek.nl/jet.
1: Santé!

Twee delen uit de suite voor orkest van Fauré, Masque et Bergamasque. Maar dan op piano gespeeld door Eric Lesage en Alexandre Tarot. Ik heb nu iets lekkers.

Dansritmiek van Ida Presti, het wonderkind dat ook zo prachtig kon componeren. Hier gespeeld door Alexandra Whittingham. Volgende week, even alvast een vooruitblik, dan is Olga Pashenko bij mij te gast. Ze speelt over de hele wereld, is een forte piano specialist, maar ze speelt ook klavecimbal, orgel en ook gewoon hier op onze geweldige Yamaha-vleugel in de studio. Even alvast een voorproefje van die fantastische muzikanten.

In het kort, Olga Pashenko, je hoorde hier een gedeelte uit Wanderlied van Mendelssohn. Zij is dus volgende week bij mij, wou ik zeggen, te gast in Jets Vrijdagshow. Maar ik ben er zelf niet en ik ben ongelooflijk blij dat mijn Radio 2, NPO Radio 2 collega Tim Op het Broek hier de boel gaat bestieren. En dat kan hij als geen ander. Ik vind dat nu een inspirerend vooruitzicht. En ik ben dus ook een beetje jaloers op hem, want hij heeft Olga Pashenko te gast. Dan gaat ze niet alleen muziek van Bach uitvoeren, maar ze maakt ook een vrij spel. En dat wordt een Mozart, ja, een soort vrije medley piano. Concert nummer 20, maar ook het Dies Irae en de ouverture uit Don Giovanni. En ik hoor je nu denken, ja, die ouverture, it does ring a bell. Maar hoe klinkt die nou ook alweer?

0: Zo klonk hij, de overture uit Don Giovanni van Mozart. Volgende week hoor je dus in Vrijspel een variatie op dit stuk. Dat is nog ver weg. Eerst kijk ik eventjes naar de nabije toekomst. En ik zong het vorige week al iets te voorbarig, maar nu is het echt zo. De vijf is in de klok. En dat is Maartje Stokes, is hier in de studio. Ik zeg je, yeah, yeah, yeah, yeah, yo. Ha, Maartje.
1: Nou, jeetje, wat
0: fijn dat je er bent. Heb jij een fijne vakantie gehad?
1: Ja, dat was fijn. Ja, lekker, even weg. En eruit.
0: En er weer uit, ja? Heb je inspiratie opgedaan voor heerlijke vrijdagmiddagavondshows?
1: Ja, natuurlijk, Jet.
0: Dat is waar je mee bezig bent.
1: Wow. Nee, weet je wat ik zat te denken? Ik ben weer op een parel van datingretoriek gestuit.
0: Vertel.
1: Downdating.
0: Ja.
1: Heb je dat wel eens van gehoord?
0: Nou, ja. Mijn oma die noemde dat mésalliance. Dat je naar beneden...
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ik heb ervan gehoord.
1: Het is natuurlijk, het zal natuurlijk heel oud zijn al. Omdat je natuurlijk vroeger nog veel meer dan nu in klasses dacht en zo. Maar ik heb zoveel vragen, Jet.
0: Ja, stel er eens een paar. Misschien kunnen we met z'n allen even...
1: Waarom?
0: Waarom? Ja. De term bestaat of waarom je zou downdaten?
1: Nee, waarom dit bestaat. En waarom dit zo wordt benoemd ook. En waarom je... Waarom?
0: Ja. Nee, ik vind de waarom echt een hele goede vraag.
1: Ja, toch wel.
0: Ga je antwoorden zoeken?
1: Nou, ik ga vooral eigenlijk nog veel meer vragen eigenlijk opwerpen. Maar ik ga er ook muzikaal dus op reageren.
0: Heerlijk, Maartje. Ja. Fijn dat je dit
1: gewoon
0: ter sprake brengt. En misschien komen we er met jou thuis en iedereen samen uit. Downdating. Daarmee zeg ik goodbye. Dit is goodbye van Gordon Jenkins. Blijf luisteren. En ik blijf even luisteren. Ik hoop op antwoorden.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokkel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinee, live op NPO Klassiek.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook in de wereldberoemde Kleine Zaal. Intieme concerten van jonge talenten tot wereldberoemde sterren. Van klassiek tot jazz. En dat van heel dichtbij. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen opgepakt die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij de huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en ook stapels met contant geld gevonden. De politie heeft verder auto's en ook dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro aan boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is nog onbekend. De eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er ook een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer, het is droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat stapelwolken. En met maximaal 22 graden wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
3: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
4: Goedemiddag en hartelijk welkom bij Podium. Zometeen rond 17:30 in de studio een optreden van mezzosopraan Janneke Schareman en pianist Katelijne Maat. Ik praat met hen ook over het Hoogtijfestival in het Zeeuwse Groede, vlakbij de Noordzeekust. En verder, weer een prijs voor dirigent Simon Rattle. Politieke partij Volt wil in Maastricht klassieke muziek inzetten bij het bestrijden van overlast. Eerst de 100ste verjaardag van de Britse bioloog en natuurfilmer David Attenborough. Hij viert zijn verjaardag vanavond met een concert in de Royal Albert Hall in Londen. Er werden al meerdere dieren en planten vernoemd naar Attenborough. Een bloem, een vlinder, een sprinkhaan, een dinosaurus en een spookgarnaal. Vandaag kwam daar nog een Chileense sluipwesp bij. Hij kreeg ook de felicitaties van het Clare College uit Cambridge, waar hij op zijn 19e ging studeren in 1945. En er staat ook een mooie buste van hem in het collegegebouw. Dit is het koor van Clare College met Samuel Barber's lied To Be Sung on the Water.

Choir of Clare College, Cambridge, onder leiding van Graham Ross, met To Be Sung on the Water van Samuel Barber. Speciaal voor David Attenborough, die 100 is geworden vandaag. De Britse dirigent Sir Simon Rattle heeft weer een onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd in de Beierse Orde van Maximiliaan voor Wetenschap en Kunst. Gisteren was de ceremonie waarbij de minister-president van Beieren een kruis uitreikte. Rattle krijgt de onderscheiding voor uitmuntendheid, empathie en saamhorigheid in de muziek. Rattle is al 3 jaar chef-dirigent van het koor- en symfonieorkest van de Beierse Omroep. En volgend seizoen staat hij met het orkest in het concertgebouw. Het is voor Rattle niet de eerste Duitse prijs. Volgende week neemt hij de Ernst von Siemens prijs in ontvangst. En de 250.000 euro die daarmee gepaard gaan. Hier is muziek van Joseph Haydn, gedirigeerd door Simon Rattle.

0: Dat was die voorstelling des Chaos uit Die Schöpfung van Haydn. Symfonieorchester des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Simon Rattle. Ja, de chaos dus, volgens Haydn. Tim Schaap, is er veel chaos op de weg?
1: Ja, helaas wel. Het is een iets wat rommelige avondspits. Maar ja, dat is eigenlijk wel gebruikelijk voor de vrijdag. Het drugsmoment ligt inmiddels al wel achter ons. Maar dat betekent niet dat we filevrij zijn. Zeker niet op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Nog altijd een lange file van een uur tussen Roosteren en afrit Maastricht Airport. Daar is de weg weer vrij na een kettingbotsing. Verder ook nog andere zaken. Zo zijn er gaten in het wegdek geconstateerd bij Zwolle op de A28... als je onderweg bent vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde een file van 30 minuten. En tot slot nog naar Brabant voor een ongeluk op de A59, komende vanuit Den Bosch. Bij Made is de weg zelf bijna helemaal dicht. U moet er langs over de vluchtstrook. De vertraging is 30 minuten.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO Klassiek.

Rondo voor viool en orkest van Mozart. Maar je hoort in dit geval de hobo van Albrecht Mayer. Hij speelde dit samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Ik heb een stukje datingretoriek ontdekt, wil ik nou niet zeggen. Want het staat er ook overal vol mee. Maar het is nogal viral namelijk. Het advies om met mensen te daten die qua uiterlijk lager op de ladder staan dan jij. Het is een variatie op het nog veel ergere shrekking. Vernoemd naar Shrek, het groene moeraswezen uit de animatiefilm. Deze trend, downdating, gaat nog verder. Je moet volgens de aanhangers een relatie aanknopen met iemand met een lager inkomen, een lager ontwikkelingsniveau en of een lagere sociale status. Het is natuurlijk eeuwenoud. Mensen zoeken, vinden een partner in hun eigen kringen, welke dat dan ook is. Maar je komt er toch vanzelf achter wanneer iemand niet te verenigen is met jouw intelligentie of jouw interesses of afkomst. Maar om dat nou te gaan benoemen en er een bewuste instelling van te maken, nou, ik weet het niet. Waar het vandaan komt, ook geen idee. Maar belangrijker is nog natuurlijk, waar gaat het naartoe? Als jij met iemand bent die jij minderwaardig vindt, hemel jij jezelf op. En ik maak me zorgen over het verdwijnen van zelfkritiek en zelftwijfel. Nu zijn dat fenomenen die nooit te ver moeten doorschieten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het je bescheiden en zelfs mentaal gezond houdt wanneer je altijd ruimte overlaat voor verbetering of wanneer je gewoon een fout kunt toegeven. Overmoed komt onherroepelijk ten val. Ja, en er zal ook zoveel wrok ontstaan tussen die zogenaamd ongelijkwaardige partners, dat dat vernietigend zal zijn. Voor de relatie natuurlijk, voor het vertrouwen in elkaar, maar vooral voor je gevoel van zelfwaarde. En om het nog sterker te stellen, het is een bedreiging voor de emancipatie. Nou, downdating dus. Het vraagt om muziek die een dalende beweging maakt. En ik dacht aan Der Wegweiser uit Schubert's Winterreizen. Het is het lied dat het psychologische keerpunt is in de cyclus. De wanderer ziet zijn lot onder ogen en dat lot is de dood. Bij de woorden einen Weiser sehe stehen, ik zie een wegwijzer staan, zakt de melodie telkens in kleine stapjes naar beneden. En dit symboliseert de fysieke en mentale uitputting van de wandelaar.

String Quartet gespeeld. Toch wel jammer dat dan die ene prachtige slotzin er dan niet in zit. Eine Straße musste ich gehen, die noch keiner ging zurück. Ja, is de Winterreise, gaat het naar een einde toe? Of is het juist een nieuw begin? Nou goed, ruimte, voer voor heel veel gedachtes en ruimte voor discussies daarover. Maar niet nu. Over 2 weken vindt het Hoogtijfestival plaats. Een 3-daags festival voor klassieke muziek in het schilderachtige dorpje Groede in Zeeuws-Vlaanderen. Bij mij in de studio aanwezig zijn pianist en artistiek leider Katelijne Maat en met de sopraan Janneke Schareman. Zij spelen op het festival muziek van een Belgische componist die op jonge leeftijd overleed. Maar in zijn tijd als genie werd gezien, Guillaume Lequeu. Binnen België wordt zijn muziek wel uitgevoerd, maar daarbuiten is hij nagenoeg onbekend. Katelijne vertelt zometeen waarom we hem eigenlijk meer zouden moeten horen. Eerst gaan we, ja, naar hem luisteren natuurlijk, naar zijn chansonnette sans parole.

0: Dat was de chansonnette sans parole uit de Trois pièces pour piano van Guillaume Lequeux. En je hoorde dat live hier in de studio van NPO Klassiek, gespeeld door Katelijne Maat. Katelijne, hoi. Brand los alsjeblieft. Wie was Guillaume Lequeux?
1: Nou, heel graag. Guillaume Lequeux was een Belgische componist, geboren in 1870. En wat je net al zei, jong overleden. Hij overleed een dag na zijn 24ste verjaardag. Aan het eten van een besmette sorbet, waarbij die een darminfectie opliep. Heel naar. In zijn korte leven heeft hij een 50-tal composities geschreven. Althans, een 50-tal zijn uitgegeven. Hij heeft er meer geschreven die hij bewust ook niet uitgegeven heeft. Hij was zeer kritisch, deed echt geen concessies aan wat voor hem waarachtig werk was. Dus hij moest volledig overtuigd zijn van de kwaliteit. Hij was zeer kritisch op zichzelf, ook op anderen. En er worden wel werken van hem over de hele wereld gespeeld. Zo af en toe, vioolsonaten is beroemd, het Adagio voor strijkers. Maar behalve dan in België, daar wordt hij wel echt geëerd, vind ik dat hij veel te weinig een podium krijgt.
0: Dus,
1: dat festival is natuurlijk een kans om een hele bloemlezing over hem.
0: Om een monument op te zetten voor hem.
1: Ja.
0: Hoe ben jij hem tegen het lijf gelopen?
1: Nou, dat kan Janneke misschien vertellen.
2: Dat kan ik misschien vertellen, ja.
0: Janneke Schareman, met de sopraan. Ja. Ja. Wij horen jou zo meteen zingen, maar...
2: Ja, ik moet eerst even wat vertellen. Katelijne en ik spelen al heel erg lang samen voor mijn duo Ondine. En wij krijgen regelmatig van onder andere mijn vader gewenste of niet gevraagde tips. en die duikt graag in niches van wat minder bekend repertoire.

0: Dus liederen van Le Queux stonden eigenlijk al heel erg lang ergens te wachten in onze mailboxen om toch echt een keer aandacht aan te besteden. Oh. Want hij wist dat het eigenlijk in kleur en in de rijkheid in het kleine of het complexe in het kleine heel erg bij ons duo past.
1: Ja, dank dus aan vader Schareman.
0: Zeker.
2: Ja. En het stuk wat hij echt al lang geleden, jaren geleden naar ons stuurde, was een fragment uit de kantate van Le Queux, Andromède. En dat fragment is een bezetting voor strijkkwartet, zang en piano. Ja. Ik was daar echt meteen heel weg van, wij allebei. Ik heb dat gezocht en toen vond ik een online handgeschreven partituur daarvan in een bibliotheek, archief of iets dergelijks. Ik heb dat gedownload. Het is nu ook daar niet meer vindbaar. En ik dacht ook de hele tijd, dit moeten we toch een keer doen. Maar het is natuurlijk best een moeilijke bezetting en een onbekende naam. Dus wanneer heb je die kans? En dat is nu dan met het Matangi kwartet. En dat fragment is dus eigenlijk een werk bedoeld voor groot orkest, groot koor. En Le Queux heeft dat zelf gearrangeerd voor die kleine kamermuziek bezetting. Ja. Hij stond er uiteindelijk. Hij was bij een paar uitvoeringen. Ik heb een heel boek met al zijn correspondenties. Echt fantastisch. Hij was heel verguld hoe dat op een duur is uitgevoerd. En toch heeft hij besloten, ik ga dat niet uitgeven. Het doet geen recht aan de grootheid van de emoties die ik hiermee bedoeld heb om dat in zo'n kleine setting te doen. Dus we doen nu eigenlijk iets heel...
1: Je gaat nu dus eigenlijk een beetje tegen zijn eigen wil in.
2: Ja.
1: Kostuum,
2: Alleen met dit hoor. Verder aan de regels. Maar het is echt de moeite waard. Het is heel bijzonder. En dat is ook wat ik net al even noemde. Ik heb echt een heel boek met al zijn brieven. Hij schreef met familie, met vrienden, maar ook met componisten. Vincent Dundee heeft hem onder zijn hoede genomen. En die heeft hem enorm gestimuleerd om juist dit fragment voor die bezetting te arrangeren. Omdat hij dacht van dit is... Zo mooi eigenlijk. Dat moet je echt laten horen aan iedereen.
1: Want er waren nog veel meer andere componisten die hem echt een warm hart toedroegen. Ja. En die schreven over hem. Wat schreven ze over?
2: Nou, Debussy, ik heb eventjes een paar dingetjes, een citaat meegenomen. Ja. Debussy was niet zo complimenteus iemand. Hè? Maar over Guillaume Le Queux schreef hij... na de dood van Le Queux overigens. Want Debussy en een aantal andere componisten sprongen ook voor hem op de bres. Liet zijn werk uitvoeren in de Brusselse, Parijse scene. En hij schreef... er is een Belgische school. Naast César Franck is Le Queux een van de meest opmerkelijke vertegenwoordigers ervan. Deze Le Queux, de enige muzikus bij mijn weten die Beethoven echt heeft geïnspireerd.
1: Die kan hij in zijn postume zak steken. Ja. Maar hoe kan het dan toch dat hij zo onbekend buiten België is gebleven? Terwijl dit soort dingen over hem gezegd werden.
2: Ja, dat vind ik ook aan de ene kant onverklaarbaar. Aan de andere kant, die jongen was 24 net. Zo'n kort leven. Dus hij had nog helemaal niet... natuurlijk nog niet tot helemaal volle bloei gekomen. Ja. Het is wel zo, er zijn wel 3 biografieën over hem geschreven. Dat zegt natuurlijk wel wat. Als je zo jong bent. En ik denk wel, zo af en toe op podia hoor je het wel. Er zijn ook echt heel wat cd-opnames, bijvoorbeeld van die vioolsonaten wel. Wij gaan daar verandering in brengen.
1: Heel goed, ja. Dat even kort nog over het Hoogtijfestival. Jij bent artistiek leider daarvan, Katelijne. Dan ga ik het aan Janneke als gastmuzikus, mag ik jou zo noemen?
3: Ja,
1: van
3: mag
1: het festival,
3: je mij zeker noemen,
1: Vragen van, wat voor festival gaan we dan tegemoet?
0: Oh, het Hoogtijfestival. Ik heb al een aantal jaren mogen volgen hoe zich dat ontwikkelt. Katelijne is nu sinds een aantal jaren de artistiek leidster van. En heeft eigenlijk de afgelopen periode enorme spurt mogen maken. Waardoor dit festival veel groter aan het worden is. En het bestaat uit alles wat liefdevol is rondom klassieke muziek. Ook straattheater, muziek, kleine ensembles, een koor. Alles wat je eigenlijk maar kan bedenken. Er zijn combinaties met schilderijen. Jongeren zijn betrokken. Het is een heel veelzijdig programma. En Katelijne maakt altijd hele mooie, goede, goed doordachte afwegingen. En wat voor Katelijne heel belangrijk is, denk ik. En dat maakt, denk ik, ook de kracht van dit festival, is dat de mensen die er spelen zich ook daadwerkelijk verbonden voelen met elkaar. Leven dat weekend lang, dat festival leven met elkaar. En echt diep in die muziek willen duiken.
1: mooi. En op een heel mooie plek.
2: Ja, prachtig dorpje.
1: Kom je daar vandaan?
2: Ja, ik ben er geboren en getogen. Ah. Ja, inmiddels woon ik daar niet meer.
1: Nee.
2: Maar, ja. Heel mooi.
0: Het is een dorp waar iedereen verliefd op wordt. Ook ik. Ik ben ook vanochtend. Ja.
1: Nou, dan wil ik jullie heel graag nog eventjes al zingend en pianospelend horen. Janneke Schareman en Katelijne Maat. Guillaume Lequeu dus. Ronde uit de Trois Poèmes. Ja. Jij gaat zingen, Janneke?
0: Ik ga zingen.
1: Oké. Nou, neem je plaats in. Dan gaan we nog even luisteren naar Guillaume Lequeu, de Belgische componist die een podium en spotlight verdient. En die krijgt hij hier in de studio van NPO Klassiek.

0: Ronde, een van de trois poèmes van Guillaume Lequeux. Je hoorde mezzosopraan Janneke Schareman en pianist Katelijne Maat. Katelijne, gaat deze muziek nog vaker klinken?
1: Jazeker. Wij gaan dit ook uitvoeren tijdens het Beethoven Festival op 6 juni in Zutphen. Ook met het Matangi Kwartet.
0: Oh.
1: En ook op het Hoogtijfestival, maar ook op het Beethoven Festival doen we allerlei dingen in verschillende bezettingen. Dus ook het Matangi Kwartet speelt strijkkwartet of delen daaruit. En we spelen natuurlijk ook Beethoven repertoire, want het is het Beethoven Festival. En Lequeux, ik liet het net al even vallen dat Debussy dat ook had gezegd, maar hij was een enorme Beethoven-fanaat. En 18 oktober spelen we ook in de kamermuziekserie in de Bakermat in Arnhem met het Charms Quartet.
0: Ah, dus als het je niet lukt om naar het Hoogtijfestival te komen, wat natuurlijk ontzettend jammer zou zijn, maar dat is op 22 tot 24 mei, Pinksteren in Groede, dan kun je dus op 6 juni nog naar het Beethovenfestival in Zutphen voor muziek van Lequeux in Beethoven. En dan 18 oktober nog één keer
1: in Arnhem.
0: Arnhem.
1: Kamermuziekserie De Bakermat.
0: Ja. Nou, voor nu wens ik jullie een fantastisch Hoogtijfestival.
1: Dankjewel.
0: Over twee weken. Katelijne Maat en Janneke Schareman, dank jullie wel.
1: Bedankt.

0: Dat was het vierde deel uit het concert voor cello, blaasorkest en band van Friedrich Gulda. Ja, daar zou ik ook nog wel een keertje een boom over willen opzetten. Fantastisch en gekke man. Dit is leuke muziek. Je hoorde cellist Edgar Moreau met Les Forces Majeures onder leiding van Raphaël Merlin. Tim Schaap zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Tim, kun je al aan de Vrijmibo of sta je dan in de file?
1: Nee, helaas, op veel plekken is het nog even afwachten. 230 kilometer in totaal nog. Onder andere op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. Dan verder naar de A28 Amersfoort-Zwolle. Wel het grotere problemen bij Zwolle, want daar zijn gaten in het asfalt geconstateerd. Voorlopig is de linkerrijstrook dicht. Onbekend hoe lang het gaat duren daar. De vertraging is 35 minuten. En in Brabant problemen in Tilburg. In Tilburg zelf door een groot ongeluk daar. Daarom op de A58 ook problemen onderweg naar Breda. De afrit Tilburg-Reeshof is dicht vanwege politieonderzoek. Vanaf Tilburg Centrum Oost een file van 35 minuten.
2: Podium met Maartje Stokkers op NPO.

Oh, een van de Noorse dansen van Edvard Grieg. Je hoorde het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterlo. Ja, een opname uit de jaren 50. Nou, en in Den Haag is vanaf morgen een nieuwe muziekinstallatie te bezoeken. In de openbare ruimte. De klankinstallatie is het resultaat van een samenwerking tussen het Conservatorium Den Haag, de Academie van Beeldende Kunsten en het Residentieorkest. En de beleving van beeld en geluid is geïnspireerd op het stuk An American in Paris van George Gershwin. Morgenavond tussen 6 en 8 wordt de installatie geopend en is vanaf dan te bezoeken. Hij staat op het Kunstenplein in het, ja, daar komt het Amare Theater. Dat had ik nog niet gezegd. In het noorden van het land draait morgen alles om het orgel. Op deze orgeldag in Friesland, Groningen en Drenthe worden een heleboel orgels bespeeld door liefhebbers die zich van tevoren konden aanmelden. Dat kan helaas niet meer, maar de dag wordt afgesloten met een concert van organist en bijaardier Rien Donkersloot. En daar kun je naartoe. Morgen om 5 uur in de Petruskerk van Leens. En in de Katrien in Eindhoven morgen een pianorecital door Alp Selik. Hij studeerde eerst in Istanbul en vervolgde zijn studie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij neemt een programma mee met Mozart, Beethoven, Schubert en Chopin. Morgenmiddag om 3 uur in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven. Voor meer informatie kijk op npoklassiek.nl/podium. Tot aan Sterrennieuws is een werk dat op de lessenaar zal staan van Alp Selik, die pianist. De 6e pianosonate van Beethoven. Hier hoor je Paul Lewis, die overigens volgende week donderdag te zien is in de Waalse Kerk in Amsterdam. Tot zo, 2e uur van Podium.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week hoor je een opname van het Nederlands Blazersensemble uit 1991. Geen standaard concert, maar een avontuurlijk staaltje entertainment met muziek uit de Roaring Twenties. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster.
4: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen ook gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro aan compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoeling en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en ook bij Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Plannen werden vorige maand weggestemd door de Eerste Kamer. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Minister Van Wil van Justitie noemt het goed dat het Openbaar Ministerie de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat het pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Wil niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem waren gefilmd. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. De tweevoudig Nederlands kampioene Shannon van den Meeberg veroverde in de klasse tot 57 kilogram het brons. Ze versloeg daarvoor de Braziliaanse Lima. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat stapelwolken. En met maximaal 22 graden is het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
4: Ik wil uit!
3: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
5: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
6: Hou je bek, man.
3: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Maartje Stokkers.
7: Welkom terug. Met meer nieuws zijn we hier. Onder andere de Maastrichtse gemeenteraadsfractie van Volt wil klassieke muziek inzetten tegen verloedering. En NRC bepleit eerherstel voor de Weense componist Salieri, die door de net heruitgekomen bioscoophit Amadeus weer wordt neergezet als de moordenaar van Mozart. In onze gouden opname de onlangs overleden pianist Oleg Meisenberg. Eerst het NPO Klassiek album van de week. Dirigent Ruben Gamba brengt hierop met zijn BBC Scottish Symphony Orchestra een eerbetoon aan de muziek van deze Franse componisten Mel Bonis.

0: Dat was de prelude uit de Suite Orientale van Mel Bonis. Je hoorde het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Rumen Gamba op de NPO Klassiek. Het NPO Klassiek album van de week. In het eerste uur waren te gast mezzosopraan Janneke Schareman en pianiste Katelijne Maat. We spraken onder meer over het Hoogtijfestival en de jong gestorven componist Guillaume Lequeu. En Janneke legde uit hoe ze bij Lequeu terecht zijn gekomen.
1: Wij krijgen regelmatig van onder andere mijn vader gewenste of niet gevraagde tips. En die duikt graag in niches van wat minder bekend repertoire. Dus liederen van Lequeu stonden eigenlijk al heel erg lang ergens te wachten in onze mailboxen om toch echt een keer aandacht aan te besteden. Want hij wist dat het eigenlijk in kleur en in de rijkheid in het kleine of het complexe in het kleine heel erg bij ons duo past.
0: Nou, kijk en luister het interview en hun optreden in de studio terug via npoklassiek.nl/podium. Sinds gisteren draait de kraskraker Amadeus weer in de bioscopen. De speelfilm over het leven van Wolfgang Amadeus Mozart en concurrent en hofcomponist Antonio Salieri. De film van ruim 40 jaar oud werd gerestaureerd. Componist Salieri komt er in die film niet zo goed vanaf. Gedreven door een smeuïg filmscript maakten de filmmakers zijn karakter elke dag een beetje meer verdorven, tot op het punt dat hij zelfs achter de vermeende moord op Mozart zou zitten. Onder muziekwetenschappers bestaat geen twijfel, Salieri was het niet. Een leuk artikel over hoe Salieri als gevolg van een sneeuwbaleffect in de loop van de tijd van Mozarts conculega tot zijn moordenaar werd, kun je lezen in de NRC. Na zijn dood werd Salieri volledig vergeten. En begin deze week, brak mezzo Cilia Bartoli al een lans voor zijn opera's.

0: Het onmiskenbare geluid van mezzosopraan Cecilia Bartoli met het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Adam Fischer. Je hoorde een aria uit La Secchia Rapita, de gestolen emmer, muziek van Antonio Salieri. En het gaat over deze woeste aria. Die gaat over een vrouw die zich een gebutst vissersbootje in de oceaan voelt. Ja, in dus die opera, de gestolen emmer. Ja, dat is dus geen garantie voor kunst die blijft. Maar wat wel blijft, zijn de files op vrijdagmiddag? Of zijn ze al opgelost, Tim Schaap?
1: Nou, helaas nog niet helemaal. Maar we gaan nu wel langzaam maar zeker de goede kant op. We zijn onder de 100 kilometer in totaal gedoken. Toch blijft het dus hier en daar even aanpoten. Op de A2 bijvoorbeeld, Eindhoven-Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport, 8 kilometer en een half uur in de file, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er een kapotte vrachtwagen langs de A29, de weg vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Vanaf knooppunt Vaanplein langzaam rijden tot aan afrit Numansdorp, duurt zo'n 20 minuten langer, komt omdat er één rijstrook dicht is. En tot slot, het ging mis in Tilburg, daar is nu een politieonderzoek bezig. En daarom is er één afrit dicht op de A58, komende vanuit Tilburg, bij Tilburg de Reeshof. Je hebt nu ook een file op de snelweg, 10 kilometer en 40 minuten dus op de A58.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Maartje Stokkers.

Dat was Intrada uit Dies Natalis van Gerald Finzi. Je hoorde het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Collin. De Maastrichtse fractie van Volt wil klassieke muziek inzetten om overlast in een winkelcentrum te bestrijden. Hangjongeren, daklozen en verslaafden zorgen er nu voor problemen, waardoor andere bezoekers wegblijven. Een alternatief plan zou zogenaamde vijandige architectuur zijn. Bankjes, bijvoorbeeld, met tussenleuningen die liggen onmogelijk maken. Maar daarmee maak je de openbare ruimte onnodig onaantrekkelijk, vindt Volt. De partij pleit dus voor klassieke muziek. Het is symptoombestrijding, geeft Volt toe, maar dan wel met een positieve insteek. Onderzoek wijst uit dat bijvoorbeeld rustige barokmuziek stress verlaagt. En daarnaast bepaalt geluid de sfeer van een plek, waardoor mensen hun gedrag onbewust aanpassen. En in dit geval kalmer worden. Tot slot speelt ook, ja, het is niet anders, afkeer een rol. Jongeren hebben gemiddeld minder affiniteit met klassieke muziek, waardoor plekken waar het klinkt minder aantrekkelijk worden voor groepen die overlast veroorzaken. Dit wordt in meerdere steden om die reden ingezet. Bijvoorbeeld in de Amsterdamse metro. Nou goed, nu, omdat we het allemaal ontzettend mooi vinden, muziek van Johann Sebastian Bach.

Holland Baroque reeg verschillende Bachwerken aan elkaar. Je hoorde onder andere het concert voor orgel, BWV 592... en dat beroemde adagio uit het concert van Alessandro Marcello... dat Bach dan weer bewerkte. Half april overleed pianist Oleg Meisenberg... 2 weken voor zijn 81ste verjaardag. Hij werd geboren in de nu Oekraïnse havenstad Odessa. En sinds de jaren 80 woonde en werkte Meisenberg in Wenen. Hij liet een mooie verzameling opnamen na... waarvan we er deze week de nodige lieten horen. Gisteren bijvoorbeeld begeleidde hij bariton Robert Hall... in een onvergetelijke winterreize. Vandaag 2 andere bijzondere muzici... met wie Meisenberg regelmatig een duo vormde. Te beginnen met de Duitse klarinettiste Sabine Meyer. In 2007 kwam het album French Recital van dit tweetal uit. Zoals deze klarinetsonate van Camille Saint-Saëns. De klarinet is in dit tweede deel frivol, maar ook de piano is lichtvoetig.

Dat was het tweede deel uit de klarinetsonate van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Sabine Meyer, klarinet, en Oleg Meisenberg, piano. Een opname uit 2007. En een andere samenwerking met Meisenberg, die niet onbelicht mag blijven, was die met violist Guidon Kremer. De twee leerden elkaar al jong kennen en het klikte meteen. Ze traden vaak op en maakten ook veel opnamen. De stijl van de twee muzici verschilt nogal. Oleg Meisenberg speelt introvert en subtiel, terwijl Guidon Kremer juist expressief en extravert is. Dat maakt de opnames van Kremer en Meisenberg zo interessant. Na de bekendmaking van Meisenbergs dood schreef Guidon Kremer: "Ik ben zo verdrietig om het verlies van een van mijn meest dierbare muzikale partners dat ik mijn gevoelens niet onder woorden kan brengen. Hij was altijd een geweldig pianist en zeldzaam voorbeeld van oprechtheid en loyaliteit aan componisten." Nou, dit zijn Guidon Kremer en Oleg Meisenberg in twee romantische stukken van Antonín Dvořák.

daar de eerste twee van de vier romantische stukken van Antonín Dvořák. Je hoorde violist Guidon Kremer en pianist Oleg Meisenberg. Dat was een gouden opname in zijn eer. Hij overleed half april op vlak voor zijn 81ste verjaardag, Oleg Meisenberg. De gouden opname die we wekelijks laten horen is te vinden op onze website npoklassiek.nl/podium onder het kopje Gouden Opname. En hier is een jeugdwerk van Richard Strauss, zijn serenade voor blazers.

Muziek van Richard Strauss. Vierde deel uit zijn serenade voor 13 blazers... en die kwamen uit het Minnesota Orchestra onder leiding van Edo de Waard. Morgen zijn we er weer met Podium op zaterdag om 5 uur... en dan zit hier Wouter Plezier... en aansluitend om 7 uur presenteert bariton Martijn Cornet Opera Live. Daarin een registratie van Jean-Philippe Rameau's zijn meesterwerk Castor et Pollux... door de Capella Mediterranea van Leonardo García Alarcón... met onder meer deze Nederlandse sopraan Judith van Wanrooy.

0: Muziek van Von Gluck, Adieu conservé dans votre âme uit Iphigénie en Olyde. Judith van Wanrooij als Iphigénie met Concert de la Loge onder leiding van Julien Chauvin. Adieu, ik ga het bijna zeggen, maar ik zeg eerst hoi tegen Brecht van Hult.
1: Hoi.
0: Hoi, Brecht, jij gaat zo Opium presenteren.
1: Ja.
0: Wie heb je vandaag te gast?
1: Vandaag hebben we Renske Cohen ter Vaart en zij is de conservator van het Kruller-Müller Museum. En daar is een nieuwe tentoonstelling over Isaac Israëls. Dus daar gaat zij alles over vertellen.
0: Leuk. Ben je er al geweest?
1: Ja, prachtig. Prachtig. Oh, cool. En alleen al die locatie daar, hè?
0: Ja.
1: Heerlijke
0: plek. Prachtig. Ja, mooi. Dank je, Brecht. Fijne uitzending gewenst. Dank. Wij gaan nog even luisteren naar muziek van Jean Sibelius. De Oriëntaalse processie uit Belsazars feest.

En weg was hij weer, die Oriëntaalse processie uit Belsazars feest van Jean Sibelius. BBC Symphony Orchestra onder leiding van Salkari Oramo. Dit was Podium. Alle informatie vind je op npoklassiek.nl/podium. Ik wens je een heel mooi weekend.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
9: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen dan nog. En ook buurtverenigingen mogen nog wel wat siervuurwerk afsteken, zoals compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Zinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anne van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe, een bergetappe. Het weer, opklaringen, vannacht overwegend helder. Temperatuur daalt dan naar een graad of 7. Er staat weinig wind. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Wef hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Brecht van Hulten.
6: Goedenavond, welkom bij de vrijdageditie van Opium. Vanavond reizen we de wereld door. Niet alleen in muziek, met werk van Mozart, Florence Price, Hugo Alfvén en Robert Schumann, maar ook in schilderkunst. Aan de hand van het werk van schilder Isaac Israels neemt conservator Renske Cohen ter Vaart van het Kröller-Müller Museum ons mee door het eind 19e en begin 20e eeuwse Europa. En om alvast in de reisstemming te komen, draaien we eerst deze Song of Travel.
7: Het

0: Bariton Bryn Terfel zong onder begeleiding van pianist Malcolm Martineau Let Beauty Awake, de tweede van de Songs of Travel. En deze reisliederen werden gecomponeerd door de Britse Ray Vaughan Williams, die kennelijk dezelfde passie voor reizen had als zijn tijdgenoot Isaac Israëls. En over deze Nederlandse schilder, die leefde van 1865 tot 1934, is nu een tentoonstelling te zien in het Krullemuurder Museum. Het Europa van Isaac Israëls. En het idee daarvoor kwam van conservator en samensteller Renske Cohen ter Vaart. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Ja, wat veel mensen denk ik niet weten, en waar ik me kan voorstellen dat je ook niet eenmaal mee te koop loopt, maar jij bent de achterkleindochter van de bekende feministe Mathilde Cohen ter Vaart Israëls. Ja. De zus van Isaac Israëls.
1: Klopt, inderdaad.
0: Dat maakt het, vermoed ik, extra speciaal om je op dit onderwerp te storten.
1: Ja, ja, ik ben ook om eigenlijk die familieachtergrond ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. Dus ja, ik ben al vanaf jongs af aan met kunst daarbij in aanraking gekomen. En het is in die zin echt heel bijzonder dat ik dan nu voor het eerst dan ook een tentoonstelling mag maken over mijn bedovergrootoom.
0: Ja, ja. En is het dan, kan je dan in de familiearchieven duiken? Of klinkt, is dat te makkelijk gedacht?
1: Het bijzondere aan mijn bedovergrootmoeder Mathilde Cohen ter Vaart is dat zij eigenlijk bij het overlijden van Isaac Israëls haar eigenlijk de nalatenschap verdeeld heeft onder verschillende musea in Nederland. Dus voor het onderzoek moet ik eigenlijk nu vooral zoeken in de depots en de archieven van de andere musea in Nederland. Maar er is daardoor ontzettend veel bewaard gebleven. Dus heel dankbaar wat zij daarvoor gedaan heeft om dat zo lang bewaard te blijven, zeg maar. Dus ja. Schetsboekjes, brieven, van alles.
0: Ja, en dat is allemaal te zien. Of er is heel veel te zien op de tentoonstelling. Isaac Israëls is de zoon van Jozef Israëls. Die was een van de belangrijkste schilders van de Haagse school. Dat schildertalent, dat kreeg hij dus een beetje in de schoot geworpen.
1: Ja, hij was echt een wonderkind. Zo zag zijn vader dat ook zeer zeker. Het vroegste schetsboekje wat we in de tentoonstelling hebben, dan is Isaac ongeveer 12 jaar oud. En dan zie je al hoe ontzettend knap hij al kan tekenen. Dat eerste schetsboekje is dus al van een reis die hij met zijn familie maakt. Dan is hij dus 12, 13 jaar oud. Dan gaat de hele familie door Europa reizen. Wat ik ook heel interessant vond in het onderzoek naar Isaac, was dat niet alleen had hij een groot tekentalent, maar ook een talenknobbel. Dus hij was ook daarin een wonderkind, want hij kon blijkbaar al als tiener verschillende talen spreken en lezen. Dus Frans, Italiaans. Russisch kon hij zelfs lezen. En dat had hij vooral had hij van zijn moeder, Aleida, geleerd.
0: Ja, want ik begreep dat zij enorm was. Ze zei, ja, school, vooruit, het moet. Maar het echte leven leer je toch buiten school. Dat zij heel erg was ook op dat lezen en dat reizen. Ja, als een soort deel van de opvoeding.
1: Zeker, ja. Ze zijn ook na hun 12e, 13e niet meer naar school gegaan. Dus ze moesten het leren in het echte te leven. En Aleida zelf was een groot liefhebber van Europese literatuur. En dat heeft ze ook duidelijk aan haar zoon Isaac overgedragen. Dus hij was een fervent lezer, las alles wat los en vast zat en schrijft daar ook heel veel over in de brieven die zijn overgebleven. Met name aan zijn beste vriend, ook een schrijver, Frans Erens.
0: Ja. En die reizen die hij dus al als kind meemaakte met zijn gezin, met het gezin waar hij uitkwam, door Europa, die werden ook enorm goed voorbereid, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Ze moesten zich in alles verdiepen. Misschien zelfs al inderdaad de taal leren.
1: Ja, nee, het ging, hij ging niet zomaar rugzakje op en in de trein. We weten bijvoorbeeld van een grote reis die Isaac samen met zijn vader Jozef en zijn goede vriend Frans Erens gemaakt heeft. Dat ze bijvoorbeeld reisverslagen lazen, maar ook de literatuur van het land waar ze naartoe gingen. En dan bij voorkeur in de taal van origine. Kaarten werden erop nageslagen, de spoorboekjes. Want het was helemaal niet zo makkelijk om in die tijd te reizen. Ze gingen echt goed voorbereid op reis. En voor Isaac was het ook van belang dat hij de taal leerde spreken. Want hij vond, als hij ergens naartoe ging, dat hij meer van de cultuur kon leren als hij met de mensen daar kon spreken. Dus dat vond hij toen al heel belangrijk.
0: In die tijd was dat reizen, kwam dat steeds meer op natuurlijk, door de stoomtreinen, de stoomboten. Was dat ook toegankelijk voor de gewone man of toch een beetje voor de happy few? Want hij kwam uit een goede familie.
1: Ja, nou, het was niet. Het werd natuurlijk wel steeds bereikbaarder voor een steeds grotere groep mensen. Maar de spoorboekjes. Het is nu al soms best ingewikkeld als je van de Eurostar over moet stappen op een trein in Frankrijk en dan weer een trein in Italië. Nou, dat was toen nog veel erger. Dus je moest wel een beetje wegwijs zijn in de verschillende spoorboekjes. En ook hotels. En pensions waren ook niet per se heel goedkoop. Dus je moest wel een beetje geld hebben om te kunnen reizen. Het was nog niet voor iedereen.
0: Nee. Op een gegeven moment gaat hij voor het eerst alleen op reis. En de eerste bestemming is eigenlijk dichtbij. België, Bourinage. En daar gaat hij bestuderen hoe mijnwerkers, eigenlijk de gevolgen van de industrialisatie in die mijnstreek.
1: Ja.
0: Kan je dat al geëngageerd werk noemen?
1: Ik denk wel dat hij met die reden daarheen is gegaan. Want zijn favoriete schrijver Emile Zola schreef over die mijnwerkers. En vooral over het moeilijke bestaan. En dat wilde Isaac heel graag met eigen ogen zien. En hij tekent ook schetsboekjes vol. En daar laten we er ook een aantal van zien in de tentoonstelling in het Krullemuller Museum. Maar het is interessant dat hij dat geëngageerde kunstenaarschap echt met name dus in die vroege periode en ook in de periode dat hij met name in Amsterdam werkt. Maar dat hij dat eigenlijk in zijn latere jaren, dus met name als hij gaat reizen, toch wat meer loslaat. En dan zie je dat hij toch vooral het mondaine leven van de stad wil vastleggen in zijn kunst.
0: Ja, want al snel gaat hij naar Parijs. Hij verkeert in Amsterdam in de groep van de tachtigers eigenlijk. Ja. Maar dan raakt hij een beetje op uitgekeken.
1: Ja, er is ook wel wat rivaliteit tussen de kunstenaars. En hij is op zoek gewoon naar nieuwe inspiratie. Op dat moment heeft hij in Amsterdam al kennis gemaakt met de modehuizen en de warenhuizen. Daar. En hij krijgt ook dan een uitnodiging om in Parijs te kijken. En Parijs trekt hem en hij op een gegeven ogenblik vindt hij Amsterdam toch te klein. En pakt hij zijn boeltje op en vertrekt hij naar Parijs, waar hij dan uiteindelijk een atelier huurt, wat hij waarschijnlijk tot aan het begin van de jaren 20 aanhoudt.
0: Ja, en ook, want hij is rusteloos. Hè? Dat is zeg maar de rode lijn die je door de tentoonstelling heen voelt. Alsmaar onderweg, want hij is nog niet in Parijs. Of hij wil alweer naar Londen.
1: Ja, hij schrijft ook ergens dat hij het allerliefste geen vaste plek zou willen hebben om te verblijven. Hij wil het liefst gewoon altijd op pad zijn. Alleen, hij komt uit een goed gezin. Hij verkoopt ook best aardig. Maar hij heeft niet genoeg geld om altijd in pensionnetjes te leven. Dus je ziet dat hij wel wat langere periodes, dus onder andere in Parijs, en in principe wilde hij dat ook in Londen. In Londen, als hij daar eenmaal is, want hij gaat in 1913 naar Londen. En een jaar later breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En dan wordt het ingewikkeld voor hem om zomaar weer zijn boeltje te pakken en weg te gaan. Maar uiteindelijk lukt dat hem zelfs ook nog. Dus
0: ja,
1: dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, toch doet hij dat. Ik las ergens in jouw catalogus dat die vrienden dan tegen hem zeggen, het lijkt wel of hij helemaal niet door heeft dat het oorlog is.
1: Ja.
0: Hij blijft zich gewoon verplaatsen.
1: Ja.
0: Ben je erachter gekomen waar die, want hij gaat naar Zwitserland en Scandinavië en Spanje. Waar die onrust vandaan komt, of dat die behoefte aan continu zich verplaatsen en elders zijn?
1: Ja, ik denk. Hij heeft echt van jongs af aan, ook als ik de biografische schetsen over hem lees, is hij gewoon een heel, qua karakter al, iemand die heel veel onrust kent. En het mooie daarvan vind ik ook wel dat je het ook ziet aan zijn kunst, maar dat het daar zijn kracht wordt. Dat hij met zo in zo'n korte tijd, dus echt een zeer bijzondere oog-handcoördinatie, maar zeggen, de chaos van zo'n stad kan vastleggen op papier en vervolgens ook op doek. Dus daar zit zijn kracht. Maar...
0: Zoals bijvoorbeeld in Londen inderdaad. Ja. Met de bussen en eindeloos verkeer. Trafalgar Square.
1: Ja.
0: En dat schetst hij dan zo.
1: Ja, en dan meerdere malen. Dus dat schetsboekje wordt echt van de ene pagina naar de andere wordt omgeslagen. Om vervolgens weer het volgende moment vast te leggen wat hij dan weer ziet. Dus het zit in alles. Het zit gewoon in zijn DNA. Hij heeft gewoon geen rust. En dat sijpelt in alles door. Ook in het feit dat hij geen woonruimte zoekt.
0: Ja. En hij had wel een speciale voorliefde ook voor Spanje en Rusland. In ieder geval de cultuur. Er hangen prachtige kleurige werken van flamenco-danseressen, Spaanse muzikanten, Russische balalaika-spelers.
1: Ja,
0: wat fascineerde hem zo in die culturen?
1: Het interessante is dat het twee landen zijn die eigenlijk grenzen op... dat de grenzen zijn van Europa. Spanje grenst natuurlijk aan Afrika en Rusland ligt letterlijk op twee continenten. Het waren culturen die waar al Spanje op zich wel in de 19e eeuw al steeds meer kunstenaars naartoe gingen om daar de Spaanse cultuur met eigen ogen te zien en te voelen. Was dat voor Rusland bijvoorbeeld minder makkelijk bereisbaar, dus daar gingen ook minder kunstenaars heen. In het geval van Rusland, ja, ze hebben natuurlijk een eigen taal, een ander schrift. Werd in die tijd wel echt als heel anders ervaren. En juist dat andere, dus dat toch Europese, maar toch het andere Europese en ook die invloeden die van die andere continenten binnen Europa sijpelen, dat vond hij echt heel erg interessant. En elke keer als er bijvoorbeeld in theaters of cafés, maar ook op wereldtentoonstellingen, ging hij juist naar Spaanse muziek en dansgezelschappen kijken. Hij schrijft ook dat hij naar Oekraïense en Russische theaters en dansvoorstellingen gaat. Dus hij zoekt het ook overal op op de plekken waar hij woont. Dus in Parijs, in Den Haag gaat hij op zoek naar dat soort wat wij dan nu wereldmuziek en volksdans noemen. Ja.
0: Enorm nieuwsgierige geest, hè?
1: Ja.
0: En dan even, want we hebben het nog niet eens heel veel over zijn werk gehad. Dat is ook altijd lastig bij radio, je moet het zien. Maar die eerste werken zijn eigenlijk op Parijs, Londen valt op. Veel bruin tinten, beige. Eigenlijk veel somberder. En dan op een gegeven moment gaat hij ook veel naar Italië.
1: En dan gaat letterlijk de zon schijnen. Ja.
0: En dan zie je hele kleurige, lichte, gekleurde, felgekleurde aquarellen.
1: Ja. Het is heel bijzonder, want hij heeft een heel naturalistisch palet, zoals we dat dan noemen. Dus hij schildert wat hij ziet. En gebruikt dan ook de kleuren die hij ziet. En daardoor krijgt elke plek qua kleurenpalet een eigen sfeer of een eigen karakter. En dat hebben we ook in de vormgeving van de tentoonstelling in het Krullenmuller hebben we proberen dat ook te grijpen. Dus het is een hele kleurrijke tentoonstelling geworden. De vormgevers Raw Color hebben uiteindelijk 46 kleurnummers voor ons uitgezocht.
0: Alle wanden hebben weer een andere kleur. Ja, het ziet er prachtig uit.
1: Ja, dus spektakel. Ja.
0: Ja, en ook die catalogus echt om te smullen. Even als je nou over dat hele werk een blik werpt. Wat is voor jou nou de grootste kwaliteit van hem?
1: De grootste kwaliteit, toch zijn observatievermogen. En wat ik net al zei, dat hij dat wat hij ziet, dat hij dat zo met maar een paar strepen eigenlijk, ook in hele moeilijke technieken, zoals bijvoorbeeld aquarel, hij heeft maar 3 strepen nodig om een heel ingewikkeld of chaotisch of tafereel te kunnen vastleggen. En dat is wel echt heel bijzonder. En hetgeen wat ik eigenlijk niet wist en wat mij nu heel duidelijk is geworden, is dat hij heel Europa als zijn atelier beschouwde. En dat dat reizen, ondanks dat je dat misschien niet altijd ziet in zijn kunst, maar dat het hem wel echt gevormd heeft als mens en als kunstenaar. En dat was iets waar ik me aan het begin van het project eigenlijk helemaal niet zo... dat wist ik niet. En dat is wel echt voor mij een openbaring geweest.
0: Dus je hebt zelf ook nog wat ontdekt over jouw bed, over grootoom.
1: Zeker.
0: Het is zeer de moeite waard. De tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls is nog tot en met 30 augustus te zien in het Krullenmuller Museum in Otterlo. Dank voor je komst, Renske Cohen-ter Vaart.

titel She Composes Like a Man. Florence Price is volgens Helseth een van de vrouwen die componeert als een vent. Je hoort van haar nu Adoration met Tine Ting Helseth als solist, ondersteund door haar Ten Thing Brass Ensemble.

0: Opium. Met Brecht van Hulten. Op NPO Klassiek.
1: Het is vrijdagavond even over 19:30. Tijd voor de weekendtip van onze cultureel ambassadeurs in het land. En vanavond gaan we naar Limburg, Maastricht. Daar zit Jolien Linssen. Goedenavond, Jolien.
2: Goedenavond.
1: Wat is er dit weekend zoal te zien in Limburg?
2: Nou, ik heb afgesproken met jullie redactie dat wij alvast vooruitblikken naar volgende week, 17 mei. Want er staat iets groots te gebeuren in Limburg dan. Om de 5 jaar worden hier namelijk de Passiespelen uitgevoerd. Dat is een theatrale uitbeelding van het lijdensverhaal van Jezus. Dat gebeurt in Tegelen in de buurt van Venlo in een openluchttheater. En dat is een traditie die bestaat inmiddels 100 jaar. Dat wordt gedragen door een heleboel vrijwilligers. Er staan 200 man op de planken. En tegelijkertijd is het natuurlijk in deze tijd ook een lastig verhaal om mensen enthousiast te krijgen voor het lijdensverhaal van Jezus. En ze moeten toch 30 keer dat theater vol krijgen. Terwijl ja, heel veel mensen zijn niet meer enorm bezig met het kerk, met de kerk en het geloof. En dus hebben ze radicaal vernieuwd deze keer.
1: Ja, nou ja, inderdaad, het geloof misschien niet. Maar als je kijkt hoe populair dat The Passion op televisie is, dan zou je zeggen, is het eigenlijk midden in de roos om dat om die passiespelen op te voeren.
2: Ja, inderdaad. Dus wellicht komen die mensen sowieso in grote aantallen. Maar het is voor de passiespelen zelf wel altijd een vraag van, oh ja, hoe houden we aansluiting bij deze tijd waarin we leven? En dat hebben ze deze keer aangepakt door mensen van buiten aan te trekken.

0: trekken. Schrijver Frans Pollux werd ingeschakeld om het script te schrijven en toneelgroep Maastricht. Met regisseur Michel Sluismans en zijn artistieke team, ja, die hebben de voorstelling verder vormgegeven. En die passiespelen, die hebben deze keer echt een hele andere jas gekregen.
1: Kun je daar alvast een tipje van de sluier over oplichten? Hoe hebben ze het vormgegeven?
0: Nou, laten we beginnen bij het verhaal. Het is een tekst in gewone mensentaal. Het uitgangspunt is eigenlijk, ja, Jezus die heeft maar 33 jaar hier op aarde rondgelopen. En daarna heeft hij wel het vervolg, de rest van de geschiedenis, tot nu toe grotendeels bepaald. Er is van die man zoveel gemaakt, een mythe eigenlijk. Er zijn oorlogen over hem gevoerd. Maar ja, wat zou hij daar zelf eigenlijk van vinden? Kan hij ze nog vinden in de boodschap? En ja, hoe kijkt hij naar de mythe die er van hem is gemaakt? Dat is eigenlijk het uitgangspunt van het stuk. Verder is Jezus een man van vlees en bloed die ook heel erg worstelt met de opdracht of de boodschap die zijn vader hem heeft gegeven, namelijk je moet altijd het goede doen. Want ja, hoe ver moet je daarin gaan of kun je daar een balans in vinden? Dus dat is het verhaal.
1: Is en dan is
0: de vorm ook heel anders. Ja, ook zeker. Er zitten absoluut raakvlakken met deze tijd. En de vorm is ook heel verrassend, kan ik je vertellen.
1: Ja, kan je daar al iets over zeggen? Wat gaan we zien?
0: Ja, nou ja, de passiespelen traditioneel, ja, dat was toch niet altijd hoor. Want er is natuurlijk ook de afgelopen edities geprobeerd door andere regisseurs om te vernieuwen. Maar deze keer wordt er een hele radicale stijlkeuze ook gemaakt. Geen ezeltjes meer, geen hoofddoeken, geen kleding of requisieten om de tijd van toen uit te beelden. Maar de acteurs, de figuranten en de zangers die op het podium staan, 200 man, hebben allemaal zwarte kleding aan. Een beetje modern. Je zou er zo mee op stap kunnen. Je zou er zo mee naar de kroeg kunnen. Een beetje street style. In een strak wit decor. En Jezus en zijn apostelen, zijn vrienden, heten ze in het stuk, die rijden rond met een busje. En de machthebbers rijden rond in auto's. Dus ja, qua verhaal, maar ook qua wat je ziet, qua vorm, ja, is het anders dan we gewend zijn. En de hoop is natuurlijk dat dit een heel groot publiek gaat aanspreken. Mensen die sowieso al naar de passiespelen zouden komen, maar ook nieuwe mensen die zich durven laten te verrassen.
1: Nou, jij hebt in ieder geval een mooi pleidooi gehouden. De Passiespelen Tegelen heet het, hè? Kruisig mij heet deze editie. In het Openluchttheater van Tegelen dus. Volgend weekend 17 mei, je zei het al, gaat hij in première. En vanaf Pinksteren is het op de zondagen te zien tot eind augustus. En meer informatie vind je op passiespelen.nl. Dank voor je tip, Jolien Lintzen.

Het Zweedse radiokoor onder leiding van Peter Dijkstra zong Avondstond van Hugo Alfvén. En daarvoor speelde Gaia Sokoli de finale van Fanny Mendelssohn's Sonate voor Piano. In Bijna Vergeten besteden we zo aandacht aan een film met een eng konijn in de hoofdrol. Maar eerst speelt het Hagenkwartet nog het Allegro uit het tweede strijkkwartet van Robert Schumann.

0: bijna vergeten.
1: 2001 was volgens AI Film Museum Amsterdam een vruchtbaar filmjaar. En ze bieden nu de kans om een kleine reis in de tijd te maken en de beste titels uit dat jaar terug te zien. Op het programma staan klassiekers als Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Minous en het 25 jaar later nog zeer actuele Artificial Intelligence van Steven Spielberg. Ook Donnie Darko is te zien. Deze film betekende de doorbraak voor acteur Jake Gyllenhaal. Het verhaal is niet eenvoudig samen te vatten, maar iedereen die de film heeft gezien weet dat het een behoorlijk beklemmende kijkervaring was. Donnie Darko was een thriller en een science fiction film in één, met een hoofdrol voor een griezelig konijn. Componist Michael Andrews schreef deze muziek bij Donnie Darko.

Muziek voor Donnie Darko. En die film uit 2001 is samen met talloze andere jaargenoten nu te zien in een speciaal programma in iFilmmuseum. Kijk voor meer info op ifilm.nl. Wij gaan het weekend in met het AVROTROS Vrijdagconcert, gepresenteerd door Leonard Evers. Twee hoogtepunten uit het verleden van deze mooie concertserie. Dus blijf luisteren. Een fijn weekend.

0: NPO Klassiek. Deze week in de zaterdagmatinée, componist en dirigent Oscar Jokel. Hij dirigeert eigen werk en atmosferische stukken uit Scandinavië, zoals de muziek der sferen van de Deense 19e-eeuwse componist Ruud Langgaard. Kijk voor alle details op nporklassiek.nl/zaterdagmatinée en luister morgen vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée, live op NPO Klassiek.
1: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ik ben uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Hou je bek, man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de dader of daders is nog geen spoor. De gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
1: De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid en die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het aanstaande vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen euro. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool, die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer. Vannacht is het overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken en droog. Maxima liggen dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
5: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
6: Ik ben uit!
5: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
7: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
8: Hou je bek, man.
5: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
4: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
9: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Avro Tros Vrijdagconcert met Leonard Evers.
10: Goedenavond, fijn dat je luistert. Vanavond een uitzending van het Avro Tros Vrijdagconcert vanuit de studio. En het eerste deel van de avond staat in het teken van de Europese Bevrijdingsdag, V-Day of Victory Day. Vandaag was de dag dat Nazi-Duitsland in 1945 officieel capituleerde en daarmee kwam er Europa breed een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Toentertijd genoeg reden dus tot vrolijkheid of, in de woorden van componist Guillaume Connaisson, Heiterkeit. Je hoort het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van Christoph Urbanski in de kantaten voor koor en orkest met diezelfde titel.

Het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor onder leiding van dirigent Christoph Urbanski hoorde je in Guillaume Connaissons Cantate voor koor en orkest, Heiterkeit. En je hoorde een opname van 18 november 2022 tijdens het Avatros Vrijdagconcert vanuit Tivoli Vredenburg. Ja, vandaag is het Victory Day, de dag waarop de vrijheid in Europa wordt gevierd. En misschien is het in deze tijd nog wel een belangrijkere dag dan ooit om stil te staan bij die vrijheid. Sinds een lange tijd van vrede na de capitulatie van Nazi Duitsland in 1945 zitten we in Europa weer in een periode vol met dreiging. En dat betekent dat we op zo'n dag misschien wel muziek nodig hebben die universele menselijkheid uitdraagt. Tja, en dan kom je toch onvermijdelijk uit bij de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven met die iconische tekst van Schiller: Alle Menschen werden Brüder. Dat thema is voor ons inmiddels onlosmakelijk verbonden met de Europese gedachte. Sinds 1985 is het zelfs de officiële Europese hymne. Al werd er toen trouwens bewust voor gekozen om de tekst van Friedrich Schiller weg te laten. Men vond dat de melodie alleen als universele taal krachtiger was dan specifieke woorden. En die woorden die horen we vanavond wel. Ze komen uit Schillers gedicht An die Freude uit 1785. En was destijds een radicaal pleidooi voor vrijheid en rechtvaardigheid. En dat lijkt me in het huidige Europa nog steeds een behoorlijk relevant en terecht pleidooi. De 9e symfonie van Ludwig van Beethoven dus. Je hoort het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, sopraan Simona Saturavo, mezzosopraan Esther Kuiper, tenor Maximilian Schmid en bas Markus Markart.

0: Ja, dat was nogal een applaus op 18 november 2022 in Utrecht. Je hoorde de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, zijn laatste met dat prachtige Ode aan die Freude, Schillers tekst op het eind. Je hoort het Radio Philharmonisch Orkest en het Grote Omroepkoor onder leiding van dirigent Christoph Urbanski, verder bas Markus Markart, tenor Maximilian Schmid, mezzosopraan Esther Kuiper en sopraan Simona Saturova.
1: AVROTROS Vrijdagconcert met Leonard Evers op NPO Klassiek.
0: Voor het tweede deel vanavond heel wat anders. Buiten Victory Day is het namelijk ook de verjaardag van zanger Enrique Iglesias. Jawel, ik kon zijn indrukwekkende oeuvre helaas niet vinden in onze databank. Maar zijn verjaardag is wel een prachtige gelegenheid om hem letterlijk in de Spaanse zon te zetten. En eens in de Spaanse geschiedenis van het AVROTROS Vrijdagconcert te duiken. Ja, en dan verschijnt daar de ongelooflijk virtuose violist Barnabas Kelemen, die op 23 mei 2015 in Utrecht soleerde in de Carmen-fantasie van Georges Bizet.

Ja, waanzinnig. De Carmen Fantasie hoorde je, gespeeld door violist Barnabas Kelemen. Van Georges Bizet in een versie van Jeno Hubay, ook een Hongaarse violist en componist. We kennen eigenlijk alleen deze versie in de versie van Sarasate. Ook wel leuk om eens wat anders te horen. En verder hoorde je het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Pietari Inkinen. Het was een opname van 23 mei 2014 en er stond nog meer lekkers op het programma, namelijk de Introduction et Rondo Capriccioso van Camille Saint-Saëns.

Stormachtig applaus in Utrecht voor de violist Barnabas Killeman. En je hoort het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Pietari Inkinen. In de introduction et rondo capriccioso, dat kan je wel zeggen, van Camille Saint-Saëns. En dat was een opname van 23 mei 2014. Ja, en na zo'n stormachtig applaus natuurlijk ook een toegift. En dat was de statige en ingetogen sarabande uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach.

Applaus op 23 mei 2014 voor de violist Barnabas Killeman. Je hoorde zijn toegift, de sarabande uit de tweede vioolpartita van Johann Sebastian Bach. Ja, de sarabande. Sarabande is een heel bijzonder verhaal. Die is als dans weliswaar beroemd geworden als statige driekwartsmaat, die je zojuist hoorde in deze versie van Johann Sebastian Bach. Maar het was eigenlijk een behoorlijk wilde dans die via de Nieuwe Wereld in Spanje terecht is gekomen. Daar een enorme rage werd. En dat is een mooie gelegenheid om weer terug naar Spanje te gaan. En ja, hoe kunnen we dat beter doen dan vergezeld van Rodrigo's Concierto de Aranjuez? Een opname van het Avrotros Vrijdag Concert op 26 november 2004. Je hoort het Radio Kamerorkest onder leiding van Josep Pons, die Marco Socias op gitaar begeleidde.

Groot applaus op 26 november 2004 in Utrecht voor gitarist Marco Socias. Je hoorde hem soleren in het concert voor gitaar en orkest van Joaquin Rodrigo, het Concierto de Aranjuez. En je hoorde hem samen met het Radio Kamerorkest onder leiding van dirigent Josep Pons. Ja, en daarmee loopt het tegen 22:30. We blijven nog even hangen bij heerlijke gitaarmuziek. Tot 22:30 werk van de iconische Cubaanse gitarist en componist Leo Brouwer. En daarmee wens ik je een hele fijne avond en tot volgende week.

Een melding van een spookrijder. Rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Hengelo-Duitse grens, dan kom je tussen Hengelo en De Lutte een spookrijder tegen.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Vanmiddag kreeg ik van de kinderopvang een foto van mijn zoontje toegestuurd. Nou, niks bijzonders, gewoon een tafereeltje met drie kinderen en dito boterhammen. Maar het zag er gezellig uit. Alleen die foto was ontzettend slecht belicht. Nou heb ik zelf echt nul verstand van fotografie, maar ik dacht toch, laat ik eens kijken of ik daar iets aan kan verbeteren. Mijn intuïtie zei me, ja, als het koekje al gebakken is, dan kun je de ingrediënten niet zomaar meer aanpassen. Maar dat bleek toch maar half waar. Want na een paar minuten schuiven met contrast, verzadiging, helderheid en andere zaken waarvan ik er al schuivend achter kwam wat het betekende, had ik warempel toch een leuke foto. Blijkbaar zat die mogelijkheid al in dat beeld gevangen. En dat zette me aan het denken. Want als er zoveel mogelijkheden verborgen zitten in iets dat we als een vaststaand gegeven beschouwen, wat missen we dan allemaal wel niet? Het mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel de doodgewone cirkel. Pi. Die vaste verhouding tussen de diameter en de omtrek van een cirkel. 3,14159, et cetera. En dan een oneindig aantal decimalen. Oneindig? Ja. Zo oneindig dat iedere combinatie van getallen er wel ergens in staat. Iedere combinatie. Je geboortedatum staat erin. Je BSN-nummer staat erin. Je sterfdatum staat er ook ergens in. Het is zo onbevattelijk dat het ongelooflijk is. Het antwoord op al je vragen staat in die ene cirkel. Je moet alleen de juiste vraag nog weten te stellen. Welkom bij Passaggio Late Night.

En zo kwam er toch nog een einde aan deze oneindige cirkelkanon. Deze canone infinito van Georg Philipp Telemann, Isabelle Faust en Bernard Fork bespeelden hier allebei viool. Ik las iets bijzonders bij onze collega's van de Zweedse radio, de zender P1. Ieder jaar hebben ze daar namelijk ergens in mei een speciale uitzending van middernacht tot 8 uur 's ochtends met alleen maar vogelzang. En de nachten zijn dan kort, dus de avondvogels gaan lang door, de ochtendvogels beginnen al heel vroeg. En er zijn dan ook nog eens door de vogeltrek op dat moment heel veel verschillende soorten in het land. Nou, dat is een jaarlijks programma. Dat schijnt inmiddels een Zweeds lenteritueel te zijn voor veel mensen daar. Ik vind het gewoon een puik idee. Gewoon dit. 'S Nachts op de radio. Is toch heerlijk? Van middernacht tot 8 uur. Hey, dat is dus komende nacht. Nou, even omschakelen. Direct naar dit programma.

0: een deel uit de Cantus Arcticus. Muziek voor orkest en tape. Tape van vogelgeluiden wel te staan, verstaan. Arctische vogels, opgenomen door Aino Johanni Rautavaara. En hier uitgevoerd door het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Neeme Järvi. Ja, verschillende mensen vragen, ja, dat lijkt me fantastisch. Hoe kan ik dat vinden? Ik zou zeggen, gewoon even googlen. Die zender is online zeker te beluisteren. Die Zweedse radiozender P1. Nou, daarmee moet het ongetwijfeld lukken. Want als ik nu een URL ga geven in het Zweeds, ben je volgens mij nog niet geholpen. Inmiddels is het 11:30.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Het leuke van LP's verzamelen en luisteren is voor mij ook dat het een manier is om muziek te leren kennen waar mijn muzikale algoritme dan geen oog voor heeft. En zo stuitte ik, nou, ergens een keer in een winkeltje, ik weet het niet meer precies waar, op de LP van de Uruguayaanse gitarist Baltazar Benitez. Nou, heb ik meegenomen. Ik leg hem thuis op de platenspeler. Het is prachtige muziek. Overigens heeft die man heel lang in Tilburg lesgegeven aan het conservatorium daar. Hij is ook in Nederland overleden in 2018. Maar door die plaat leerde ik de muziek van zijn leraar in Uruguay kennen. De componist Abel Carlevaro. Nou, die kende ik niet. En dat klinkt ongeveer zo. Uit zijn Preludios Americanos is dit het deeltje Campo, gespeeld door gitarist Baltazar Benitez.

Ja, ik dacht, er kan nog wel een deeltje achteraan van deze suite van Preludios Americanos van Abel Carlevaro. De docent van de gitarist die je hier hoorde. Gitarist Baltasar Benitez hier op de LP. En dit laatste deeltje, deze ronda, die is ook speciaal voor zijn leerling Baltasar Benitez geschreven. Mooie gitarist en mooie muziek die je dan door zo'n LP toch weer leert kennen. Dat is altijd fijn. Dit is bekend terrein. De Laiaman uit De Winterreizen van Franz Schubert. Ian Bostridge ga je horen. Samen met, moet ik even kijken hoor, Live Uwe Antnes. Ja, bijzondere combinatie. En van die winterreis gaan we op een klein reisje, een drieluikje, richting de lente.

0: een klein drieluikje hier in Passaggio Late Night. Alles draaide eigenlijk om dat middelste stuk uit Death is a Friend of Ours, The Death of Despair. Muziek van David Bruce door Avi Avital, mandoline en zijn besnaarde vrienden. En in die muziek hoorde je aan de ene kant een deel uit De Winterreizen, De Leiermann. En aan de andere kant een deel uit De Lente van Vivaldi. Een klein drieluikje van de winter naar de lente.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Ludwig van Beethoven. Vanwege de première datum van de 9e symfonie van Beethoven ben ik voor mijn tijdmachine, die ik nog steeds iedere zondag in de ochtend laat horen, eens in die geschiedenis gedoken. En dan kom je ook hele leuke, opmerkelijke brieven tegen, laat ik het zo zeggen. Want die 9e symfonie was een van de grootste triomfen uit Beethovens carrière. En dus wilde Beethoven de partituur zo snel mogelijk laten drukken. Maar dat proces dat verliep heel moeizaam. Hij joeg menig kopiist tegen zich in het harnas met zijn woede-uitbarstingen als het werk niet verliep zoals hij wilde. En een van hem die gaf er zelfs de brui aan en die kregen van Beethoven flink van langs. Wenen, maart 1825. Domme kerel, zelf ingenomen ezel van een vent, zo'n lomperik, zo'n dief van je portemonnee zou je een compliment moeten maken? In plaats daarvan zou je hem aan zijn ezelachtige oren moeten trekken. Knoeipot, stommeling, verdorie nog en toe, zorg dat je die door eigendunk, kortzichtigheid, zelfingenomenheid en stompzinnigheid gemaakte fouten van je verbetert, in plaats van mij te willen beleren. Want dat is hetzelfde als wanneer het zwijn Minerva iets wil bijbrengen. Gisteren, eerder al, besloot ik dat je niet meer voor me mag werken.

0: Het eerste deel uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven door het Orchestre Révolutionnaire Romantique onder leiding van John Elliott Gardiner maakt het nu 7 minuten over 11.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

0: Nieuwe opname van Vasilena Serafimova, marimba en het Quatuor Ardeo. In dit geval van een quintet van Jean Kras. Arrangement daarvan, oorspronkelijk een quintet voor harp, fluit, viool, altviool en cello. En die Jean Kras, mooi figuur. Iemand, een componist, Frans componist rond 1900, zal ik maar zeggen. Die daarnaast ook admiraal was. En dus wel de luxe had om in zijn kajuit of iets dergelijks een klein pianootje mee te nemen. Zodat hij kon blijven componeren op zijn lange reizen op zee. Ja, dat is een bijzonder verhaal. Goed, gaan wij naar de Hollandse nieuwe van deze week. Dat is het album Onward van de Amerikaans-Nederlandse pianiste-componiste Heather Pinkham. Dat is de Hollandse nieuwe. En dat is haar debuutalbum. Album dat onlangs verschenen is op Zephyr Records. Het is allemaal pianomuziek, solo of samen met haar partner Ralf van Raad. Zoals ook dit stuk dat ik ga laten horen. En ze presenteert zich op dit album als een componiste die in haar muziek verhalen vertelt. Zo zie ik het in ieder geval. Ik heb al de hele week de indruk dat ik naar films zonder beelden zit te kijken. Gisteren draaide ik bijvoorbeeld Mechanical Transcendence. Dat was echt een modern sprookje in muziek. Maar soms is het verhaal ook subtieler. Zoals in het titelstuk van het album, Onward. En ik sprak haar en vroeg haar of ze daar iets over kon vertellen.
1: Is voor mijn vader geschreven en hij was, ja, dus ernstig ziek geworden. Dus het is eigenlijk een beetje een trooststuk voor hem. Om toch door te gaan, ondanks die heel moeilijke omstandigheden. Het is een beetje, ja, om een soort herinnering voor hem. Om toch ook positieve kant proberen te kijken. En dat, en ja, gewoon toch de energie om door te gaan.

En dat is hoe ik dat muzikaal heb gedaan. Is, ja, het is best vrolijk stuk, energiek, minimalistisch ook. En dat is eigenlijk het meeste van het stuk. En dan eigenlijk het eindigt met dat het een beetje anders wordt. Ook minimalistisch, maar dan een beetje, ik denk altijd is een beetje een thema voor mijn vader, zeg maar. Dat hij was ook een beetje, hij was wel een aparte man. En, maar op een heel lieve manier. Dus dat het toch doorgaat met een beetje een soort swingend ritme aan het eind. Dus, en ook, dus dat was een beetje voor zijn leven, is een beetje anders geworden. Maar dat betekent niet dat je moet stoppen, dat je kan toch doorgaan op een andere manier.

Muziek van Heather Pinkham. Onward heette dit stuk. En er zaten ook wat flartjes van de Beatles in, als ik me niet vergis. Het werd hier gespeeld door haarzelf en Ralph van Raat. En dit album was de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. Nu door naar muziek van Gustav Mahler, een deel uit zijn zevende symfonie. Het scherzo daaruit, Schattenhaft staat daarbij, ja, schaduwrijk. Het is het middelste deel van die symfonie, tussen twee delen die als nachtmuziek worden betiteld. Ja, en die schaduwen, die schimmen, die spelen daar toch ook een belangrijke rol. National Symphony Orchestra, onder leiding van Gian Andrea Noseda.

Het derde deel, het middendeel uit de zevende symfonie van Gustav Mahler. Het scherzo Schattenhaft door het National Symphony Orchestra onder leiding van Gian Andrea Noseda. Vanmiddag zat ik wat te scrollen op Wikipedia en op de site over de datum van vandaag. Ja, daar kom je dan notabene uit. Maar daar zag ik dat het de dag van de wandelmeester is. Nou, dat fascineerde me om een paar redenen. Want A, wat is in hemelsnaam een wandelmeester? En B, wat doe je dan op zo'n dag? Wandelen? Ja, ik kon er in ieder geval eigenlijk niks over vinden. Dus daarom heb ik de dichtbundel Alleen als ik wandel, loop ik nergens tegenaan van de Rotterdamse dichter Moze Nael er maar bijgepakt. En daar vind ik dit een mooie gedicht. Beverwaard 1. In haar eigen universum, als een kleiner wordend wonder, zit ze op haar stoel. Ze eet een raketje en glimlacht. Alsof de bloembollen die zij in de oorlog tot zich nam toen de Duitsers marcheerden door de stad, telkens weer tot bloei komen als zij een ijsje eet. Haar ogen groot als voorjaar. En het is nog niet te bevatten dat zelfs de smaak van bevroren suikerwater vloeibaar op de tong in glitters gestrooid onder een gouden gehemelte haar niet van gedachten kan doen veranderen om nog wat langer hier met ons te zijn. Als een steeds kleiner wordend wonder zit ze op haar stoel. Vandaag is het de laatste keer dat ik haar in al mijn ons bezoek. De afgelopen jaren daalden breuklijnen in grote getalen op haar broze lichaam neer. Een vrouw van voor de oorlog, een taaie. Ze kon nog wel, maar wou niet meer. Haar huid vol drempels, handen dun als vers verdriet. Pigment, lavendelpaars, het paste wel, maar stond haar niet. Elke nacht droomde ze in lichtstand haar einde tegemoet. Want nog meer dan doodmoe was onze oma levensmoe. Ik vroeg haar wat ze mij over het leven zou willen meegeven. Waarop zij antwoordde, daar zou ik over na moeten denken. En juist die tijd was er niet meer. En zij zette Vivaldi op. Mijn trillende kinderstem zocht een uitweg naar vroeger. Of ze opa in het hiernamaals weer zou zien. Lieve jongen, er is geen hemel. Dit was de hemel. En hoe mooi dat antwoord ook was, ergens deed het zeer. Bij oma thuis rook het altijd naar liefde. Maar vandaag, naar liever niet meer.

De aria Domine Deus Rex Celestis uit het Gloria van Antonio Vivaldi. Door Catherine Fugue, sopraan Anthony Robson, hobo. En de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En wat je hier hoort, dat is de muziek van een minder bekende componist. Ernest Kanitz, Oostenrijker, ja, Silesiër geloof ik zelfs, van geboorte. Had successen in Wenen, maar werd door de nazi's het land uitgedreven en zocht zijn heil in Amerika. Het Arc Ensemble neemt vaker albums op met muziek van componisten in ballingschap. En dit is daar weer een van. Mooi album. Het concertino voor viool, altviool, klarinet, contrabas en piano hoor je van hem. Inderdaad dus door het Arc Ensemble.

Het concertino voor viool, altviool, klarinet, contrabas en piano van Ernest Kanitz werd hier gespeeld door het Arc Ensemble. En daarmee loopt de klok alweer razendsnel richting middernacht. Ja, programma verandert of niet, dat blijft gewoon gebeuren. En ik blijf je ook gewoon een hele goede nacht wensen. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf lekker luisteren, want er staat nog heel veel mooie muziek voor je klaar. Of ga eens even spieken bij onze Zweedse buren op P1, waar ik eerder deze uitzending over vertelde. Die deze hele nacht, van middernacht tot 8 uur 's ochtends, vogelgeluiden uit het land laten horen. Een prachtig initiatief. En voor iedereen zeg ik, zoals altijd, met deze Nocturnal After Dowland van Benjamin Britten door gitarist Craig Ogden. Blijf dromen.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Ik was los van mezelf en tegelijkertijd heel dicht bij mezelf.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Het was voor mij zo belangrijk om te weten dat er een wereld buiten de werkelijkheid was.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: En dat was zo'n eye-opener.
1: Deze week is mijn gast schrijver van toneel, scenario's en liedteksten en dichter Peer Wittenbols.
0: Panorama Zondag, zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
21: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
22: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
23: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het is zaterdag 9 mei. Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.